cel waarvan 2 voorwaardelijk en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en 2 in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden.

0: leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is €20.000 cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van €4 miljoen kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en 1 tweede in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Hope FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mokhtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het radio nieuws. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Bij de Zuid-Iraanse kustplaats Sirik waren volgens Iraanse staatsmedia meerdere explosies te horen. Iran noemt de Amerikaanse aanval een schending van de afspraken over het beëindigen van de oorlog en waarschuwt dat de VS verantwoordelijk is voor de gevolgen ervan. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. De zwaarste schade is in de kuststreek La Guaira, ten noorden van de hoofdstad Caracas. Volgens de regering gaat de beschadigde internationale luchthaven daar zo snel mogelijk weer open voor commerciële vluchten. Humanitaire vluchten kunnen er nu al terecht. Over het aantal vermisten is onduidelijkheid. De overheid spreekt van duizenden, een speciale website van tienduizenden. Vliegtuig van de Pakistanse maatschappij K2 Airways is vermist geraakt tijdens een vlucht naar de kuststad Karachi. Aan boord van de vlucht vanuit de Verenigde Arabische Emiraten zijn 5 bemanningsleden. De piloot meldde onderweg navigatieproblemen en vroeg om hulp. Kort daarna verdween het toestel van de radar. Er wordt nu gezocht in de Arabische Zee, waar het vliegtuig mogelijk kan zijn neergestort. Het Amerikaanse leger zou waarschuwingen over verouderde doelinformatie hebben genegeerd bij een aanval op een school in Iran. Dat meldt CNN op basis van 3 bronnen. Bij die aanval in februari kwamen volgens Iran zeker 168 kinderen en 14 leraren om het leven. Militairen zouden onder druk hebben gestaan om snel doelwitten te kiezen. Het Amerikaanse onderzoek naar de aanval loopt nog. President Trump zei dat we mogelijk nooit zullen weten wie aansprakelijk was, terwijl het bewijs maar toeneemt. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws.

0: superleuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Start de motor! De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
12: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
13: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
14: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt in Omsk in Siberië. Volgens Reuters ligt de raffinaderij zo'n 2700 kilometer van door Oekraïne gecontroleerd gebied. De aanval veroorzaakte brand en schade aan belangrijke productieeenheden.

raffinaderij van Gazprom Neft verwerkt normaal honderdduizenden vaten olie per dag. Door de aanval zijn er zorgen over brandstoftekorten in Rusland. Er zijn geen gewonden gemeld. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Bij de Zuid-Iraanse kustplaats Sirik waren volgens Iraanse staatsmedia meerdere explosies te horen. Iran noemt de Amerikaanse aanval een schending van de afspraken over het beëindigen van de oorlog en waarschuwt dat de VS verantwoordelijk is voor de gevolgen ervan. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. De zwaarste schade is in de kuststreek La Guaira, ten noorden van de hoofdstad Caracas. Volgens de regering gaat de beschadigde internationale luchthaven daar zo snel mogelijk weer open voor commerciële vluchten. Humanitaire vluchten kunnen er nu al terecht. Over het aantal vermisten is onduidelijkheid. De overheid spreekt van duizenden, een speciale website van tienduizenden. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: 44 en solliciteer nu.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
2: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
14: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat, die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt, in Omsk in Siberië. Volgens Reuters ligt de raffinaderij zo'n 2700 kilometer.

0: van door Oekraïne gecontroleerd gebied. De aanval veroorzaakte brand en schade aan belangrijke productieeenheden. De raffinaderij van Gazprom Neft verwerkt normaal honderdduizenden vaten olie per dag. Door de aanval zijn er zorgen over brandstoftekorten in Rusland. Er zijn geen gewonden gemeld. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Kindermuseum breidt uit en wielklem dreigt voor buitenlanders. Mijn naam is Angelique Spoor. Het aan het Amsterdamse Termini gevestigde kindermuseum Kiemu heeft een eigen productlijn geopend onder de naam Own. De collectie, die bestaat uit zowel speelgoed als creatief materiaal, wordt niet alleen verkocht in de museumwinkel, maar ook online. Pedagogen uit het verleden, Emmy Pickler en Loris Malaguzzi, vormen de inspiratie achter de opzet van dit avontuur, waarbij kinderen door middel van verschillende zintuigen worden geïnspireerd en uitgedaagd. Amsterdam kampt te lang met het probleem dat bezoekers uit een buitenland waarmee geen duidelijke afspraken zijn gemaakt, hun parkeerbekeuring niet betaalden. Daar is nu iets op gevonden. Mensen uit landen als Frankrijk, Hongarije, Polen en Luxemburg kunnen nu rekenen op een wielklem als hun auto op een verkeerde locatie wordt aangetroffen. Dit komt neer op een duur grapje, want naast de €250 voor het verwijderen van de klem worden ook nog de kosten van de bon en de parkeerkosten toegevoegd. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Sjoerd met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt, in Omsk in Siberië. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Groengebied Amsteland roept bezoekers op om veilig en schoon te barbecuen. En eikenprocessierupsen in Amsterdamse bos. Mijn naam is Emilie van Steen. Met het zomerse weer trekken veel bezoekers naar de Gaasperplas en Oudekerkerplas om te zwemmen, te ontspannen en te barbecuen. Om de recreatiegebieden voor iedereen schoon, veilig en aantrekkelijk te houden, heeft Groengebied Amsteland de campagne Barbecuen ja, barbeknoeien nee gelanceerd. Hiermee worden bezoekers opgeroepen om samen verantwoordelijkheid te nemen voor een gezellige en prettige zomer. Bij de entree van de Gaasperplas en de Oudekerkerplas staan deze zomer kleurrijke banners met handige barbecue tips. En daarnaast delen boswachters tijdens hun rondes flyers uit aan bezoekers. Hierop staat precies aangegeven waar de afvalvoorzieningen en kolenbakken zich bevinden. En bezoekers van het Amsterdamse bos moeten de komende periode rekening houden met eikenprocessierupsen. Rondom het kleine kinderbad zijn in meerdere eikenbomen nesten ontdekt. Ook elders in het bos zijn op verschillende locaties rupsen aangetroffen. De beheerorganisatie van het Amsterdamse bos heeft de locaties afgezet en is gestart met het verwijderen van de nesten. Deze worden met speciale apparatuur weggezogen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl.

0: Dienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
8: In de summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's.

0: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws.
1: Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig opgeheven. Daarmee komt een terugkeer van Russische sporters richting de Olympische Spelen van 2028 dichterbij. De schorsing gold sinds 2023 vanwege de inlijving van sportorganisaties uit bezette Oekraïnse gebieden. Het IOC zegt nog geen besluit te hebben genomen over deelname onder Russische vlag of met het volkslied. Oekraïne reageert kritisch en wil dat de beperkingen voor Russische sporters van kracht blijven, zolang de oorlog voortduurt. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat, die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: Egel Werkgroep Amsterdam Noord en Amsterdams Ambachtelijk Bier. Mijn naam is Angelique Spoor.

Nog niet zo lang geleden heeft Tamara Muller met gelijkgestemden de egelwerkgroep Amsterdam Noord opgezet. Om de beestjes te beschermen tegen roofdieren en extreme weersomstandigheden is er een zogeheten egelburcht gebouwd in de Sixhaven. Een dergelijk bouwsel is eveneens te vinden in Volkstuinpark De Grote Braak. Eerder toonde de 57-jarige Tamara haar creativiteit ook al met het aanleggen van egeltrappetjes aan de kades in de stad, die het aantal verdronken exemplaren drastisch hebben teruggedrongen. De Amsterdamse brouwerij Homeland, gevestigd op het marineterrein, heeft een eigen goudgele rakker geïntroduceerd onder de naam Homeland Puur Pils. Het team van hoofdbrouwer Wietse Postma is bijna 2 jaar bezig geweest met de ontwikkeling van dit ambachtelijke bier dat wordt gefabriceerd met behulp van zonne-energie. Inmiddels is het drankje bij veel horecagelegenheden in Amsterdam en omstreken toegevoegd aan de tap. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: van half tien.
1: Dit is Jos Daanstra met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig opgeheven. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de Straat van Hormuz. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Werk aan fiets- en voetpad van de Madeweg. Mijn naam is Emilie van Steen. Langs de Van der Madeweg in Duivendrecht wordt gewerkt aan de vernieuwing van het fiets- en voetpad. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 13 juli. Het gaat om het deel aan de zuidkant van de weg ter hoogte van de Kruidenbuurt. Naast het opknappen van het fiets- en voetpad worden ook inspectieputten op de juiste hoogte gebracht. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen langs het werkterrein, al kunnen tijdelijke routewijzigingen nodig zijn. Ook kunnen de werkzaamheden geluidsoverlast veroorzaken. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
4: deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je ook nu weer aan de andere kant van de radio hier op jouw Jam FM te zien. Via onze Jam FM app, op DAB Plus kanaal 5D of via de ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en voor Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. Met deze week twee komische films met een scherp randje, waarvan de eerste film You Are the Universe is. Een Oekraïense film over een astronaut Andriy die vergezeld van wat robots aan boord in zijn eentje naar de Jupitermaan Callisto vliegt om daar nucleair afval te dumpen. Maar als hij naar de aarde kijkt, ziet hij dat plotseling de hele planeet aarde vergaat en hij onmogelijk meer terug kan. Andriy realiseert zich de laatste mens in het universum te zijn met nog maar 16 maanden voedsel aan boord. Maar plotseling ontvangt Andriy een bericht van een Franse astronauten die zich in een ruimtestation in de buurt van Saturnus bevindt. En vanaf dan maakt hij het zijn levensdoel om haar in het echt te gaan ontmoeten. You Are the Universe is een indrukwekkende en mooie film die op een tragisch-komische manier laat zien dat de mens altijd menselijk contact nodig heeft. De film werd gekeurd vanaf 16 jaar en is vanaf nu te zien in de bioscoop. De tweede film van deze week is de parodiefilm Scary Movie 6. 26 jaar later worden de vier hoofdpersonen weer in een verhaal meegesleurd. Een verhaallijn die zich min of meer baseert op de ook nog niet zo lang geleden vervolgfilm Scream, maar ook andere horrorfilms als inspiratie gebruikt. In Scary Movie worden verschillende typische horrorscènes volledig in het belachelijke getrokken en hebben de bad guys moeite met de aandacht van hun slachtoffers erbij te houden of valt het mensen niet eens meer op wat er omheen gebeurt. Net als destijds in Naked Gun, een film vol met onderbroekenhumor die ook verschillende typisch Amerikaanse maatschappelijke problemen op de hak neemt. Scary Movie is een film die goed werd ontvangen, maar waarvoor je wel even een knop om moet zetten. De film werd desondanks gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week de film You Are the Universe of het vervolg van de Scary Movie. Wij van Jam FM wensen je wederom weer heel veel kijkplezier en hopen je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
1: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.

0: de online drogist. Er is er maar één.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: Dit is Jos Daarstra met het Radio Nieuws.
1: Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig opgeheven. Daarmee komt een terugkeer van Russische sporters richting de Olympische Spelen van 2028 dichterbij. De schorsing gold sinds 2023 vanwege de inlijving van sportorganisaties uit bezette Oekraïnse gebieden. Het IOC zegt nog geen besluit te hebben genomen over deelname onder Russische vlag of met het volkslied. Oekraïne reageert kritisch en wil dat de beperkingen voor Russische sporters van kracht blijven, zolang de oorlog voortduurt. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat, die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: Nieuwe Open Tech Labs en filmmaand voor ouderen. Mijn naam is Angelique Spoor. De Hogeschool van Amsterdam krijgt 1,3 miljoen subsidie van de gemeente om 4 bestaande laboratoria verder te ontwikkelen tot open tech labs. Onderzoekers, docenten, ondernemers en studenten kunnen hier samenwerken aan actuele zaken rond onder andere energietransitie, duurzame mobiliteit en digitalisering. Naast innovatie wordt er een leeromgeving gecreëerd waar zowel professionals als studenten wijzer van kunnen worden. Wethouder Economische Zaken Melanie van der Horst toont zich enthousiast over de plannen. De zomer betekent voor veel mensen zon en gezelligheid. Maar menig ouderen zit nu juist in een heel eenzame periode. Om deze stilte te doorbreken heeft de Amsterdam

Amsterdamse organisatie UP de handen ineengeslagen met de lokale GGD om een bijzondere filmmaand te organiseren in navolging van het succes van vorig jaar. In 6 lang leven flats worden in deze periode films vertoond met ontroerende onderwerpen waarna ruimte wordt geboden om een en ander te bespreken. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website. This is

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Jos Duistra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland de oorlog mogelijk kan uitbreiden naar een NAVO-land als de strijd in Oekraïne vastloopt. In Italië zijn 2 voormalige medewerkers van de geheime dienst gearresteerd op verdenking van spionage voor Rusland. Staatssecretaris Johannes de Bat vindt dat de gemeente Moerdijk te snel heeft uitgesproken dat het dorp mogelijk moet verdwijnen vanwege de uitbreiding van de industrie. Toeristen die in zwemkleding of met ontbloot bovenlijf door het Italiaanse dorp Varenna lopen, riskeren voortaan een boete van 50 tot 200 euro. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouder Amstel steunt hergebruik van verpakkingen en fietsenrekken verplaatst op Dorpsplein Duivendrecht. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Ouder Amstel heeft zich aangesloten bij een landelijke oproep voor meer hergebruik van verpakkingen. Samen met 13 andere gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties vraagt de gemeente de Tweede Kamer om de hergebruikssector beter te ondersteunen. De ondertekenaars willen onder meer strengere regels voor producenten en meer stimulans voor herbruikbare verpakkingen. Volgens hen neemt de hoeveelheid verpakkingsafval nog altijd toe, terwijl veel verpakkingen worden verbrand of als zwerfafval eindigen. Het manifest werd eind juli aangeboden aan de Tweede Kamer. De initiatiefnemers hopen dat herbruikbare verpakkingen daardoor een grotere rol gaan spelen in de circulaire economie. En de fietsenrekken bij de Plus aan het Dorpsplein in Duivendrecht zijn verplaatst. De rekken staan nu verspreid over het plein, vooral langs het dorpshuis en bij de bibliotheek. De verplaatsing lijkt bedoeld om de verkeersveiligheid op het Dorpsplein te verbeteren. Over de overlast van fietsen, scooters en fatbikes worden al langer klachten gemeld. Niet iedereen is tevreden met de nieuwe situatie. Sommige bezoekers wijzen erop dat fietsers nu alsnog over het Dorpsplein moeten rijden om de rekken te bereiken. Op het Dorpsplein geldt al langere tijd een fietsverbod. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1:30 of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
2: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of... Kijk op rcs-montage.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO

0: Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. De VS zouden aanvallen hebben uitgevoerd op Iraanse luchtverdediging, radarinstallaties en maritieme doelen rond de straat van Hormuz, nadat volgens Washington 3 commerciële schepen waren aangevallen. Iran ontkent niet direct, maar spreekt van Amerikaanse agressie en dreigt met een verpletterende reactie. De olieprijs steeg door de nieuwe escalatie fors. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland de oorlog mogelijk kan uitbreiden naar een NAVO-land als de strijd in Oekraïne vastloopt. In een interview met de Financial Times zegt Zelensky dat Oekraïense inlichtingendiensten rekening houden met zo'n scenario vanaf 2027. Volgens de krant zou Poetin kunnen denken dat dit het moment is, zolang VS-president Trump aan de macht is. In Italië zijn twee voormalige medewerkers van de geheime dienst gearresteerd op verdenking van spionage voor Rusland. Volgens justitie zou een van de twee, een oud-inlichtingenofficier, jarenlang geheime militaire en veiligheidsinformatie hebben doorgespeeld aan de Russische ambassade in Rome. Daarbij zou ook de identiteit van Italiaanse geheimagenten in Rusland zijn onthuld. Naast Piras is ook een oud-collega aangehouden. Tegen vijf anderen loopt een strafrechtelijk onderzoek. Staatssecretaris Johannes de Bat vindt dat de gemeente Moerdijk te snel heeft uitgesproken dat het dorp mogelijk moet verdwijnen vanwege de uitbreiding van de industrie. Volgens de Bat ontstond daardoor het beeld dat het dorp al was opgegeven, terwijl daar nog geen besluit over was genomen. Hij spreekt van een onomkeerbaar proces dat de besluitvorming juist heeft vertraagd. Het kabinet werkt nog aan een definitief besluit over de toekomst van het dorp. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
4: Kindermuseum breidt uit en wielklem dreigt voor buitenlanders. Mijn naam is Angelique Spoor. Het aan het Amsterdamse Termini gevestigde kindermuseum Kimu heeft een eigen productlijn geopend onder de naam Own. De collectie, die bestaat uit zowel speelgoed als creatief materiaal, wordt niet alleen verkocht in de museumwinkel, maar ook online. Pedagogen uit het verleden, Emmy Pickler en Loris Malaguzzi, vormen de inspiratie achter de opzet van dit avontuur, waarbij kinderen door middel van verschillende zintuigen worden geïnspireerd en uitgedaagd. Amsterdam kampt te lang met het probleem dat bezoekers uit een buitenland waarmee geen duidelijke afspraken zijn gemaakt hun parkeerbekeuring niet betaalden. Daar is nu iets op gevonden. Mensen uit landen als Frankrijk, Hongarije, Polen en Luxemburg kunnen nu rekenen op een wielklem als hun auto op een verkeerde locatie wordt aangetroffen. Dit komt neer op een duur grapje, want naast de €250 voor het verwijderen van de klem worden ook nog de kosten van de bon en de parkeerkosten toegevoegd.

0: Tot zover. Meer nieuws over een half uur. Of op onze Jam FM website.
1: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

0: half 12.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland de oorlog mogelijk kan uitbreiden naar een NAVO-land als de strijd in Oekraïne vastloopt. In Italië zijn twee voormalige medewerkers van de geheime dienst gearresteerd op verdenking van spionage voor Rusland. Staatssecretaris Johannes de Bat vindt dat de gemeente Moerdijk te snel heeft uitgesproken dat het dorp mogelijk moet verdwijnen vanwege de uitbreiding van de industrie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Groengebied Amsteland roept bezoekers op om veilig en schoon te barbecuen. En eikenprocessierupsen in Amsterdamse bos. Mijn naam is Emily van Steen. Met het zomerse weer trekken veel bezoekers naar de Gaasperplas en Oudekerkerplas om te zwemmen, te ontspannen en te barbecuen. Om de recreatiegebieden voor iedereen schoon, veilig en aantrekkelijk te houden, heeft Groengebied Amsteland de campagne Barbecuen ja, barbeknoeien nee gelanceerd. Hiermee worden bezoekers opgeroepen om samen verantwoordelijkheid te nemen voor een gezellige en prettige zomer. Bij de entree van de Gaasperplas en de Oudekerkerplas staan deze zomer kleurrijke banners met handige barbecue tips. En daarnaast delen boswachters tijdens hun rondes flyers uit aan bezoekers. Hierop staat precies aangegeven waar de afvalvoorzieningen en kolenbakken zich bevinden. En bezoekers van het Amsterdamse bos moeten de komende periode rekening houden met eikenprocessierupsen. Rondom het kleine kinderbad zijn in meerdere eikenbomen nesten ontdekt. Ook elders in het bos zijn op verschillende locaties rupsen aangetroffen. De beheerorganisatie van het Amsterdamse bos heeft de locaties afgezet en is gestart met het verwijderen van de nesten. Deze worden met speciale apparatuur weggezogen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. 17 juli kun je Club Nouvelle in Amstelveen weer een hele avond dansen met de Disco Train 70s, 80s en 90s party van DJ Sven. Je vindt Club Nouvelle op de Touwslagerij 11 in Amstelveen. Ook hier in Amstelveen, in het Amsterdamse Bos, is van 31 juli tot en met 2 augustus het Electro Dekmantel Festival. Kijk even op dekmantel.com voor de hele line-up. De groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chase of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Vanessa Paradis kun je op 23 september in de Melkweg gaan zien. De Franse zangeres brak in 1987 op haar 14e door en komt nu bijna 40 jaar later haar nieuwe album laten horen. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de Avas Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: The dance floor never lies.
1: This is the original.
0: This is Jam.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag? Te hoog?

0: 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanaf volgend jaar kunnen kinderen van 4 tot en met 11 jaar onder begeleiding gratis met het openbaar vervoer reizen. Dat laat DOVA weten, een samenwerkingsverband van provincies en regio's. Ouderen vanaf 65 jaar daarentegen krijgen per 1 januari geen korting meer in het openbaar vervoer. In sommige regio's konden kinderen al per trein vrij reizen, maar dit besluit wordt nu breder getrokken en geldt voor het openbaar vervoer in heel Nederland. De Europese luchtvaartautoriteit ESA meldt dat luchtvaartmaatschappijen het luchtruim boven Iran, Irak en Libanon langer moeten mijden vanwege de alsmaar voortdurende onrust in het Midden-Oosten. De waarschuwing wordt tot 31 augustus verlengd. De eerdere waarschuwing liep vandaag af, maar door de Amerikaanse aanvallen op Iran en Iran die op zijn beurt Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten aanvalt, is het geweld in de regio weer flink opgeleid. Volgens de Amerikaanse president Trump is Spanje een vreselijke bondgenoot en daarom wil hij niets meer met het land te maken hebben. Trump zou financiënminister Scott Bessent de opdracht gegeven hebben om alle handelsbetrekkingen met Spanje te verbreken. Op de NAVO-top in Ankara zei Trump dat Spanje een verloren zaak is. Vorig jaar weigerde het land als enige bondgenoot om toe te zeggen de defensieuitgaven voor 2035 met 5% van het binnenlands bruto product te verhogen. Toen dreigde Trump ook al met handelssancties. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. De VS zouden aanvallen hebben uitgevoerd op Iraanse luchtverdediging, radarinstallaties en maritieme doelen rond de straat van Hormuz, nadat volgens Washington 3 commerciële schepen waren aangevallen. Iran ontkent niet direct, maar spreekt van Amerikaanse agressie en dreigt met een verpletterende reactie. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
4: Kindermuseum breidt uit en wielklem dreigt voor buitenlanders. Mijn naam is Angelique Spoor. Het aan het Amsterdamse Termini gevestigde kindermuseum Kiemu heeft een eigen productlijn geopend onder de naam Own. De collectie, die bestaat uit zowel speelgoed als creatief materiaal, wordt niet alleen verkocht in de museumwinkel, maar ook online. Pedagogen uit het verleden, Emmy Pickler en Loris Malaguzzi, vormen de inspiratie achter de opzet van dit avontuur, waarbij kinderen door middel van verschillende zintuigen worden geïnspireerd en uitgedaagd. Amsterdam kampt te lang met het probleem dat bezoekers uit een buitenland waarmee geen duidelijke afspraken zijn gemaakt hun parkeerbekeuring niet betaalden. Daar is nu iets op gevonden. Mensen uit landen als Frankrijk, Hongarije, Polen en Luxemburg kunnen nu rekenen op een wielklem als hun auto op een verkeerde locatie wordt aangetroffen. Dit komt neer op een duur grapje, want naast de €250 voor het verwijderen van de klem worden ook nog de kosten van de bon en de parkeerkosten toegevoegd. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
5: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
6: Wij zijn Jam FM.
2: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
7: This is the jamming summer.

0: van half 1.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanaf volgend jaar kunnen kinderen van 4 tot en met 11 jaar onder begeleiding gratis met het openbaar vervoer reizen. Ouderen vanaf 65 jaar daarentegen krijgen per 1 januari geen korting meer in het openbaar vervoer. De Europese luchtvaartautoriteit ESA meldt dat luchtvaartmaatschappijen het luchtruim boven Iran, Irak en Libanon langer moeten mijden vanwege de alsmaar voortdurende onrust in het Midden-Oosten. De waarschuwing wordt tot 31 augustus verlengd. Volgens de Amerikaanse president Trump is Spanje een vreselijke bondgenoot en daarom wil hij niets meer met het land te maken hebben. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouder Amstel steunt hergebruik van verpakkingen en fietsenrekken verplaatst op Dorpsplein Duivendrecht. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Ouder Amstel heeft zich aangesloten bij een landelijke oproep voor meer hergebruik van verpakkingen. Samen met 13 andere gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties vraagt de gemeente de Tweede Kamer om de hergebruikssector beter te ondersteunen. De ondertekenaars willen onder meer strengere regels voor producenten en meer stimulans voor herbruikbare verpakkingen. Volgens hen neemt de hoeveelheid verpakkingsafval nog altijd toe, terwijl veel verpakkingen worden verbrand of als zwerfafval eindigen. Het manifest werd eind juli aangeboden aan de Tweede Kamer. De initiatiefnemers hopen dat herbruikbare verpakkingen daardoor een grotere rol gaan spelen in de circulaire economie. En de fietsenrekken bij de Plus aan het Dorpsplein in Duivendrecht zijn verplaatst. De rekken staan nu verspreid over het plein, vooral langs het dorpshuis en bij de bibliotheek. De verplaatsing lijkt bedoeld om de verkeersveiligheid op het Dorpsplein te verbeteren. Over de overlast van fietsen, scooters en fatbikes worden al langer klachten gemeld. Niet iedereen is tevreden met de nieuwe situatie. Sommige bezoekers wijzen erop dat fietsers nu alsnog over het Dorpsplein moeten rijden om de rekken te bereiken. Op het Dorpsplein geldt al langere tijd een fietsverbod. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: the most exciting cities in the world. Close your eyes, and what do you hear?
1: Funk Soul R&B new groove in the mix.
0: It's Jam FM.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
3: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer. Opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterker.

0: Seniorennetwerk NL vindt het afschaffen van de leeftijdskorting in bus, metro en tram voor 65-plussers teleurstellend. De korting zou voor zo'n 3,5 miljoen mensen komen te vervallen. Voor veel ouderen is het openbaar vervoer geen luxe, maar een noodzakelijke voorziening om zelfstandig te blijven, zegt het netwerk, dat zo'n 170.000 leden telt. De organisatie denkt dat een deel van de ouderen minder gebruik van het openbaar vervoer zal maken en dat valt niet te rijmen met de ambitie om mensen langer zelfstandig, mobiel en maatschappelijk actief te houden. Wat de provincie Noord-Holland betreft is het besluit van het Openbaar Ministerie om Tata Steel strafrechtelijk te vervolgen een zaak tussen die twee partijen. Het OM stelt dat het Noord-Hollandse staalbedrijf met opzet schadelijke stoffen in de lucht heeft gebracht. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bemoeit zich met vergunningen, toezicht en handhaving bij Tata. Zo zou het bedrijf kans lopen dat een vergunning van kooksgasfabrieken 1 en 2 wordt ingetrokken omdat deze te veel schadelijke stoffen uitstoten. In het Franse departement Savoie is een 22-jarige vrijwillige brandweerman om het leven gekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. De man was samen met collega's bezig met het blussen van een brand die 2 weken geleden was uitgebroken in een gebied dat moeilijk toegankelijk is. Ook elders in Frankrijk zijn natuurbranden uitgebroken. De brand bij Perpignan is nog niet onder controle. Daar is al zo'n 4900 hectare natuur verwoest. Op de NAVO-top in Ankara is de Amerikaanse president Trump met een slecht humeur aangeschoven. Hij is kwaad op Spanje, de afspraken met Iran kunnen wat hem betreft de prullenbak in en hij vindt nog altijd dat Groenland Amerikaans moet worden. Aan NAVO-baas Mark Rutte de schone taak om Trump met lofuitingen weer op een redelijke manier bij de les te krijgen. Zo prees Rutte Trump voor het feit dat hij ervoor gezorgd heeft dat de Europese bondgenoten de defensiebudgetten fors hebben opgeschroefd. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Egel Werkgroep Amsterdam-Noord en Amsterdams Ambachtelijk Bier. Mijn naam is Angelique Spoor. Nog niet zo lang geleden heeft Tamara Muller met gelijkgestemden de Egelwerkgroep Amsterdam-Noord opgezet. Om de beestjes te beschermen tegen roofdieren en extreme weersomstandigheden is er een zogeheten Egelburcht gebouwd in de Sixhaven. Een dergelijk bouwsel is eveneens te vinden in Volkstuinpark De Grote Braak. Eerder toonde de 57-jarige Tamara haar creativiteit ook al met het aanleggen van egeltrappetjes aan de kades in de stad, die het aantal verdronken exemplaren drastisch hebben teruggedrongen. De Amsterdamse brouwerij Homeland, gevestigd op het marineterrein, heeft een eigen goudgele rakker geïntroduceerd onder de naam Homeland Puur Pils. Het team van hoofdbrouwer Wietse Postma is bijna 2 jaar bezig geweest met de ontwikkeling van dit ambachtelijke bier. Dat wordt gefabriceerd met behulp van zonne-energie. Inmiddels is het drankje bij veel horecagelegenheden in Amsterdam en omstreken toegevoegd aan de tap. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: This is Jam Hot. Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: en Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Seniorennetwerk NL vindt het afschaffen van de leeftijdskorting in bus, metro en tram voor 65-plussers teleurstellend. De organisatie denkt dat een deel van de ouderen minder gebruik van het openbaar vervoer zal maken en dat valt niet te rijmen met de ambitie om mensen langer zelfstandig, mobiel en maatschappelijk actief te houden. Wat de provincie Noord-Holland betreft is het besluit van het Openbaar Ministerie om Tata Steel strafrechtelijk te vervolgen een zaak tussen die twee partijen. In het Franse departement Savoie is een 22-jarige vrijwillige brandweerman om het leven gekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Op de NAVO-top in Ankara is de Amerikaanse president Trump met een slecht humeur aangeschoven. Aan NAVO-baas Mark Rutte de schone taak om Trump met lofuitingen weer op een redelijke manier bij de les te krijgen. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Groengebied Amsteland roept bezoekers op om veilig en schoon te barbecuen. En eikenprocessierupsen in Amsterdamse bos. Mijn naam is Emily van Steen. Met het zomerse weer trekken veel bezoekers naar de Gaasperplas en Oudekerkerplas om te zwemmen, te ontspannen en te barbecuen. Om de recreatiegebieden voor iedereen schoon, veilig en aantrekkelijk te houden, heeft Groengebied Amsteland de campagne Barbecuen ja, barbeknoeien nee gelanceerd. Hiermee worden bezoekers opgeroepen om samen verantwoordelijkheid te nemen voor een gezellige en prettige zomer. Bij de entree van de Gaasperplas en de Oudekerkerplas staan deze zomer kleurrijke banners met handige barbecue tips. En daarnaast delen boswachters tijdens hun rondes flyers uit aan bezoekers. Hierop staat precies aangegeven waar de afvalvoorzieningen en kolenbakken zich bevinden. En bezoekers van het Amsterdamse bos moeten de komende periode rekening houden met eikenprocessierupsen. Rondom het kleine kinderbad zijn in meerdere eikenbomen nesten ontdekt. Ook elders in het bos zijn op verschillende locaties rupsen aangetroffen. De beheerorganisatie van het Amsterdamse bos heeft de locaties afgezet en is gestart met het verwijderen van de nesten. Deze worden met speciale apparatuur weggezogen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oudekerkerplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer aan de andere kant van de radio te zien bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remco Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je deze zomer kunt gaan bezoeken in die bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. De eerste film van deze week is getiteld Carolina Caroline. Een moderne Bonnie en Clyde film over een Caroline die eigenlijk op zoek is naar haar roots, maar in een Texaanse bar de meeste crimineel Oliver tegenkomt. Bij het benzinestation zag ze al hoe Oliver het tankstation voor een paar dollar oplichtte en Caroline voelt zich wel aangetrokken tot Oliver. Hij leert haar wat kneepjes van het vak als zakkenrollen en het openbreken van auto's en even later gaan ze als duo stelend het land door. Omdat de criminaliteit steeds maar naar meer smaakt, besluiten ze maar eens een bank te geloven vallen, maar daar lijkt het minder goed te gaan, waarna hun geluk al een wending neemt. Carolina Caroline is een film waar al meerdere van bestaan, maar bevat toch een paar aardige verrassende wendingen die het verhaal net niet voorspelbaar maakt. Carolina Caroline werd tenslotte gekeurd vanaf 12 jaar. De tweede film die ik voor je mag bekijken is getiteld Strung. Strung is een psychologische thriller over de getalenteerde violiste Laila die een baantje aanneemt als privé muziekdocente. Ze gaat dit doen voor de rijke en hoogbegaafde dochter van een rijke, invloedrijke familie in een veel te groot huis, maar zeer goed betaald. Het lijkt in eerste instantie een geweldige carrièrekans voor Laila. Maar hoewel de moeder des huizes heel normaal oogt, is de dochter wel wat vreemd en draagt ze een eng masker. Gaandeweg raakt Laila ook verstrikt in de vreemde, mysterieuze wereld waarin ze beland is en komen de donkere geheimen van de familie meer en meer aan het licht. Maar of Laila op dat moment nog juist weet te handelen, moet je zelf maar gaan zien in de nieuwe film Strung, die werd gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week twee spannende films over criminaliteit in Carolina Caroline of een vreemde situatie in Strung. Als jij ook een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM je wederom heel veel kijkplezier en zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Kortsluiting na een kapotte waterleiding was de oorzaak van de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen vorige week. Bij de montage van een nieuwe elektriciteitskast werd een waterleiding geraakt. Door het lek op de tiende

0: 70.000 leden telt. De organisatie denkt dat een deel van de ouderen minder gebruik van het openbaar vervoer zal maken, en dat valt niet te rijmen met de ambitie om mensen langer zelfstandig, mobiel en maatschappelijk actief te houden. De explosies gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Macron in Syrië hebben aan zeker 1 persoon het leven gekost. Verder zouden er 36 gewonden zijn gevallen. Macron was het eerste Europese staatshoofd dat een bezoek aan Syrië bracht sinds de val van het regime van Assad. De explosieven waren verstopt in de buurt van het hotel waar de Franse president verbleef, maar kwamen tot ontploffing toen Macron al onderweg was naar het presidentieel paleis. Frankrijk en Syrië hebben afgesproken dat de twee de banden verder aanhalen. Het Pakistanse vrachtvliegtuig dat gisteravond boven de Arabische Zee vermist is geraakt, had kort daarvoor navigatieproblemen. De Boeing 737 was vertrokken uit de Verenigde Arabische Emiraten met als eindbestemming Pakistan. Rond 9:15 gisteravond verloor het toestel met 5 mensen aan boord het contact met de luchtverkeersleiding. Volgens Flight Radar 24 is het toestel mogelijk ten zuidwesten van Karachi in zee gestort. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Nieuwe Open Tech Labs en filmmaand voor ouderen. Mijn naam is Angelique Spoor. De Hogeschool van Amsterdam krijgt 1,3 miljoen subsidie van de gemeente om 4 bestaande laboratoria verder te ontwikkelen tot open tech labs. Onderzoekers, docenten, ondernemers en studenten kunnen hier samenwerken aan actuele zaken rond onder andere energietransitie, duurzame mobiliteit en digitalisering. Naast innovatie wordt er een leeromgeving gecreëerd waar zowel professionals als studenten wijzer van kunnen worden. Wethouder Economische Zaken Melanie van der Horst toont zich enthousiast over de plannen. De zomer betekent voor veel mensen zon en gezelligheid. Maar menig ouderen zit nu juist in een heel eenzame periode. Om deze stilte te doorbreken heeft de Amsterdamse organisatie UP de handen ineengeslagen met de lokale GGD om een bijzondere filmmaand te organiseren, in navolging van het succes van vorig jaar. In 6 lang leven flats worden in deze periode films vertoond met ontroerende onderwerpen, waarna ruimte wordt geboden om een en ander te bespreken. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: van half drie.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Kortsluiting na een kapotte waterleiding was de oorzaak van de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen vorige week. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 bewoners van het gebouw en een vrouw die bij haar moeder op bezoek was. Seniorennetwerk NL vindt het afschaffen van de leeftijdskorting in bus, metro en tram voor 65-plussers teleurstellend. De explosies gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Macron in Syrië hebben aan zeker 1 persoon het leven gekost. Verder zouden er 36 gewonden zijn gevallen. Het Pakistanse vrachtvliegtuig dat gisteravond boven de Arabische Zee vermist is geraakt, had kort daarvoor navigatieproblemen. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Werk aan fiets- en voetpad van de Madeweg. Mijn naam is Emilie van Steen. Langs de Van der Madeweg in Duivendrecht wordt gewerkt aan de vernieuwing van het fiets- en voetpad. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 13 juli. Het gaat om het deel aan de zuidkant van de weg ter hoogte van de Kruidenbuurt. Naast het opknappen van het fiets- en voetpad worden ook inspectieputten op de juiste hoogte gebracht. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen langs het werkterrein, al kunnen tijdelijke routewijzigingen nodig zijn. Ook kunnen de werkzaamheden geluidsoverlast veroorzaken. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: The Soul of Amsterdam. We nemen je mee naar de catacomben van The Soul.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit

0: deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 25-jarige Eve Ey, die verdacht wordt op nieuwjaarsdag 2 tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten, wordt deze week in het Pieterbaancentrum opgenomen. De verdachte heeft beloofd daaraan mee te werken. De slachtoffers waren 16 en 18 jaar en werden in een asielzoekerscentrum opgevangen. Ey is verschillende malen verhoord en heeft nog geen verklaring willen afleggen. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. De Raad van State heeft bepaald dat asielzoekers die een

0: president Trump tijdens de NAVO-top over Spanje. Daar dreigde hij de handel met Spanje stop te zetten. De commissie zal de belangen van de lidstaten waar Spanje ook onder valt volledig beschermen. Vorig jaar zomer werd door de EU met de VS een akkoord gesloten. De commissie verwacht dat de VS zich aan de afspraken houdt. Trump noemde Spanje een vreselijke partner, onder andere omdat het land de defensieuitgaven niet naar 5% wil verhogen. In het Europees Parlement is een meerderheid voor het voortzetten van de besprekingen met Oekraïne tot toetreding tot de EU. 460 Europarlementariërs stemden voor, 136 tegen. De stemming verliep niet bepaald zachtzinnig. Over en weer werden harde verwijten gemaakt. Het voortzetten van de gesprekken met Moldavië kon op nog meer steun rekenen. 505 parlementariërs waren voor en 115 tegen. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Kindermuseum breidt uit en wielklem dreigt voor buitenlanders. Mijn naam is Angelique Spoor. Het aan het Amsterdamse Termini gevestigde kindermuseum Kiemu heeft een eigen productlijn geopend onder de naam Own. De collectie, die bestaat uit zowel speelgoed als creatief materiaal, wordt niet alleen verkocht in de museumwinkel, maar ook online. Pedagogen uit het verleden, Emmy Pickler en Loris Malaguzzi, vormen de inspiratie achter de opzet van dit avontuur, waarbij kinderen door middel van verschillende zintuigen worden geïnspireerd en uitgedaagd. Amsterdam kampt te lang met het probleem dat bezoekers uit een buitenland waarmee geen duidelijke afspraken zijn gemaakt hun parkeerbekeuring niet betaalden. Daar is nu iets op gevonden. Mensen uit landen als Frankrijk, Hongarije, Polen en Luxemburg kunnen nu rekenen op een wielklem als hun auto op een verkeerde locatie wordt aangetroffen. Dit komt neer op een duur grapje, want naast de €250 voor het verwijderen van de klem worden ook nog de kosten van de bon en de parkeerkosten toegevoegd. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: van half vier.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De 25-jarige Eve Ey, die verdacht wordt op nieuwjaarsdag twee tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten, wordt deze week in het Pieterbaancentrum opgenomen. De Raad van State heeft bepaald dat asielzoekers die een valse verklaring hebben afgelegd bij het aanvragen van asiel, hun verblijfsvergunning terecht zijn kwijtgeraakt. De Europese Commissie heeft gereageerd op de ferme uitspraken van de Amerikaanse president Trump tijdens de NAVO-top over Spanje. Daar dreigde hij de handel met Spanje stop te zetten. De Commissie zal de belangen van de lidstaten waar Spanje ook onder valt volledig beschermen. In het Europees Parlement is een meerderheid voor het voortzetten van de besprekingen met Oekraïne tot toetreding tot de EU. 460 Europarlementariërs stemden voor, 136 tegen. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouder Amstel steunt hergebruik van verpakkingen en fietsenrekken verplaatst op Dorpsplein Duivendrecht. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Ouder Amstel heeft zich aangesloten bij landelijke oproep voor meer hergebruik van verpakkingen. Samen met 13 andere gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties vraagt de gemeente de Tweede Kamer om de hergebruikssector beter te ondersteunen. De ondertekenaars willen onder meer strengere regels voor producenten en meer stimulans voor herbruikbare verpakkingen. Volgens hen neemt de hoeveelheid verpakkingsafval nog altijd toe, terwijl veel verpakkingen worden verbrand of als zwerfafval eindigen. Het manifest werd eind juli aangeboden aan de Tweede Kamer. De initiatiefnemers hopen dat herbruikbare verpakkingen daardoor een grotere rol gaan spelen in de circulaire economie. En de fietsenrekken bij de Plus aan het Dorpsplein in Duivendrecht zijn verplaatst. De rekken staan nu verspreid over het plein, vooral langs het dorpshuis en bij de bibliotheek. De verplaatsing lijkt bedoeld om de verkeersveiligheid op het Dorpsplein te verbeteren. Over de overlast van fietsen, scooters en fatbikes worden al langer klachten gemeld. Niet iedereen is tevreden met de nieuwe situatie. Sommige bezoekers wijzen erop dat fietsers nu alsnog over het Dorpsplein moeten rijden om de rekken te bereiken. Op het Dorpsplein geldt al langere tijd een fietsverbod. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Jam FM, always smooth and funky.
1: This is the Jamming Summer.
2: Concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
3: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. 17 juli kun je in Club Nouvelle in Amstelveen weer een hele avond dansen met de Disco Train 70s, 80s en 90s party van DJ Sven. Je vindt Club Nouvelle op de Touwslagerij 11 in Amstelveen. Ook hier in Amstelveen, in het Amsterdamse Bos, is van 31 juli tot en met 2 augustus het Electro Dekmantel Festival. Kijk even op dekmantel.com voor de hele line-up. De groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chase of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Vanessa Paradis kun je op 23 september in de Melkweg gaan zien. De Franse zangeres brak in 1987 op haar 14e door en komt nu bijna 40 jaar later haar nieuwe album laten horen. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de AVAS Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
2: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: Oud aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
2: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens oud-economische zakenstaatssecretaris Mona Keijzer was er soms geen touw vast te knopen aan de maatregelen tegen het coronavirus. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Als voorbeeld noemde zij de groepsgrootte die steeds wisselde. In september 2021 werd Keijzer uit het kabinet gezet nadat zij in een interview had gezegd dat zij van het coronabeleid afstand had genomen. Keijzer zei zelf weinig inspraak in de maatregelen te hebben gehad, maar dat ze aanvankelijk de maatregelen wel kon rechtvaardigen. In de Duitse deelstaat Beieren zijn bij een aanval op een gymnasium meerdere gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk of het hier om een steekpartij of een schietincident gaat. Het Duitse Bild meldt dat er 4 mensen zwaar gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. De politie heeft een 16-jarige verdachte kunnen oppakken. Wat het motief geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. In een slotverklaring van de NAVO-top in het Turkse Ankara hebben de leiders van de NAVO-landen beloofd dat de hogere defensiebudgetten waargemaakt zullen worden en dat de Europese landen de NAVO-taken van de

0: De Iraanse president Peshmerga schrijft: de VS volgt haar bekende buitenlandse beleid. Regels omzeilen, rivalen intimideren, obstakels opwerpen en vals spelen. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Kindermuseum breidt uit en wielklem dreigt voor buitenlanders. Mijn naam is Angelique Spoor. Het aan het Amsterdamse Termini gevestigde kindermuseum Kimu heeft een eigen productlijn geopend onder de naam Own. De collectie, die bestaat uit zowel speelgoed als creatief materiaal, wordt niet alleen verkocht in de museumwinkel, maar ook online. Pedagogen uit het verleden, Emmy Pickler en Loris Malaguzzi, vormen de inspiratie achter de opzet van dit avontuur, waarbij kinderen door middel van verschillende zintuigen worden geïnspireerd en uitgedaagd. Amsterdam kampt te lang met het probleem dat bezoekers uit een buitenland waarmee geen duidelijke afspraken zijn gemaakt, hun parkeerbekeuring niet betaalden. Daar is nu iets op gevonden. Mensen uit landen als Frankrijk, Hongarije, Polen en Luxemburg kunnen nu rekenen op een wielklem als hun auto op een verkeerde locatie wordt aangetroffen. Dit komt neer op een duur grapje, want naast de €250 voor het verwijderen van de klem worden ook nog de kosten van de bon en de parkeerkosten toegevoegd. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Als jij zei tegen mij dat ik een babyface had, nou dankjewel babyface en I love you baby.
1: Het is woensdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
1: Peter Verduin.
0: En goedemiddag lieve vrienden. Het is vandaag 8 juli. Als je op de kalender kijkt, dan zie je wat vreemd staan. Dan zie je er staan de Nationale Videogame Dag. Nou, dat is dus geen dag waarop je de hele dag naar de videogametjes gaat zitten kijken. Nee, die zet je lekker eventjes uit en je zet de radio wat harder. De Traffic Jam vandaag tussen 4 en 6. Met vandaag in de show natuurlijk muziek. We hebben Lime, The Blackstreet, Beyoncé, de Prins van half 5 natuurlijk. En we blikken even terug in de Billboard Hot 100. En vandaag hebben we wat nieuws. De nieuwe single van Madonna. Je hoort hem straks hier ook op Traffic Jam. Dus zit maar lekker harder en speel even mee met de Traffic Jam. Ik zeg, wanna we start in something?

0: Laten we eerlijk zijn, het was best een fijn begin van deze Traffic Jam. Michael Jackson, Wannabe Starting Something. Ik zei het al vandaag, 8 juli, Nationale Video Game Dag. Wat voor dag? Nationale Video Game Dag. Dat is niet alleen dat je die video's kunt kijken op je computer, wat je nu tegenwoordig maar doet. Wij komen allemaal uit de generatie natuurlijk. De meeste luisteraars van Jam zijn allemaal wat ouder. Je hoort het nog wel, in de jaren 80. Die gamehallen waar al die automaten stonden. En daar gooi je dan een gulden in. Of soms zelfs 50 cent. Ik heb geen idee meer, eerlijk gezegd. Maar dat was leuk, joh, die automaten. Oh, het speelde Pac-Man. Mark. En natuurlijk op de Atari computer. Ik weet niet of jij het nog weet. Nostalgie van de pixels, van de simpele melodietjes die dagenlang in je hoofd bleven zitten. En het proberen te verbeteren van je hoofdscore destijds. Het is eigenlijk heel grappig hoe die eenvoudige spelletjes van destijds een hele cultuur hebben gevormd. Of je nu uren hebt doorgebracht met een joystick in je hand. Of gewoon wel eens achter zo'n flipperkast stond. Ah, die ouderwetse flipperkasten. Ik vond het zo lekker. Roep direct een herinnering op aan die zorgeloze zomers. Want vaker deed je dat op vakantie. Hey, trouwens, hebben we wat anders. Als ik je auto nog wil volgooien, ik zou het doen vandaag. Want je hebt het gehoord van Donald Trump. Hij heeft aangekondigd vannacht Irak weer aan te vallen.
1: Peter Verdun. Stupid foreign name. Tremendous potential.
0: Ja, ik weet het. Maar toch, met deze man aan het roer. Ik zou een beetje uitkijken en die auto volgooien. Want dat kon je wel eens een paar uren gaan schelen.

0: En D-Light Groove is in the heart. Je luistert naar Jam FM. Als je ons wil zien trouwens, dan kan dat altijd op twitch.tv/jamfm. Twitch.tv/jamfm. Daar kan je ons even bekijken.
1: This is Jam FM.

Come on, come on. Hey, het is buiten toch best koud eigenlijk. Hè? Ik ging naar buiten vandaag en het zou eigenlijk zomer horen te zijn. En ik vond het buiten koud en koel. Overwegend is het droog en bewolkt, maar aan het eind van de middag en de avond schijnt het op meer plekken dat de zon tevoorschijn gaat komen. Het wordt 20 tot 27 graden. De komende dagen wordt het eindelijk gelukkig wel mooi. Dan wordt het wat zonniger en wat warmer met grote kans op temperaturen van 25 tot 28 graden. Ja, ik vind het lekker hoor. Ik hoor een hoop mensen klagen van wat is het warm, maar ik vind het toch wel fijn. We gaan eventjes terug naar 1996, de R&B-groep Blackstreet. Die brengt het single uit, Diggity, in samenwerking met producer Dr. Dre. Yeah.

0: But the red, no doubt. Yeah. Play on, play it. Play on, play it. Play on. Play on, play on, play on, cause I like it, right, no biggie.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel, FM, online en DAB+, Jam FM Smooth and Funky, het nieuws van 4:30.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens oud-economische zakenstaatssecretaris Mona Keijzer was er soms geen touwvast te knopen aan de maatregelen tegen het coronavirus. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. In de Duitse deelstaat Beieren zijn bij een aanval op een gymnasium meerdere gewonden gevallen. De politie heeft een 16-jarige verdachte kunnen oppakken. Wat het motief geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. In een slotverklaring van de NAVO-top in het Turkse Ankara hebben de leiders van de NAVO-landen beloofd dat de hogere defensiebudgetten waargemaakt zullen worden en dat de Europese landen de NAVO-taken van de VS overnemen. En tijdens de NAVO-top heeft de Amerikaanse president Trump Iran gewaarschuwd dat de Verenigde Staten mogelijk vanavond nieuwe aanvallen zullen uitvoeren. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Werk aan fiets- en voetpad van de Madeweg. Mijn naam is Emilie van Steen. Langs de Van der Madeweg in Duivendrecht wordt gewerkt aan de vernieuwing van het fiets- en voetpad. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 13 juli. Het gaat om het deel aan de zuidkant van de weg ter hoogte van de Kruidenbuurt. Naast het opknappen van het fiets- en voetpad worden ook inspectieputten op de juiste hoogte gebracht. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen langs het werkterrein, al kunnen tijdelijke routewijzigingen nodig zijn. Ook kunnen de werkzaamheden geluidsoverlast veroorzaken. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Dat was hem al, de Prince van Half 5. Dat was in de zomer van 1988. Dat Prince dag en nacht in zijn studio zat in Minneapolis. Hij was een beetje klaar met zijn gladde popnummers en hij wilde iets maken wat weer echt rammelde. Gewoon de normale funk die je eigenlijk gewend bent. En dan een cool ritme op, heel simpel. En dan zit er een dikke baslijn onder. En hij begon er een beetje overheen te praten en gitaar te spelen.
1: Oeh, dat is lekker.
0: Ja, dat was zeker lekker, want zijn platenmaatschappij die schrok zich rot toen ze dat hoorden. Ze vonden het veel te kaal voor de radio. En ze dachten dat niemand, maar ook echt niemand, dit zou snappen. Maar het werd een gigantisch succes. Eigenlijk grappig, want laten we eerlijk zijn, als je die beat nu ergens hoort, dan denk je gelijk, hey, dat is Prince, Alphabet Street. Dat was hem, de Prince van Half 5. Je luistert naar Jam FM, je weet het, je kunt ons ook bekijken. Twitch.tv/JamFM, dit zijn

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens oud-economische zakenstaatssecretaris Mona Keijzer was er soms geen touw vast te knopen aan de maatregelen tegen het coronavirus. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Als voorbeeld noemde zij de groepsgrootte die steeds wisselde. In september 2021 werd Keijzer uit het kabinet gezet nadat zij in een interview had gezegd dat zij van het coronabeleid afstand had genomen. Keijzer zei zelf weinig inspraak in de maatregelen te hebben gehad, maar dat ze aanvankelijk de maatregelen wel kon rechtvaardigen. In de Duitse deelstaat Beieren zijn bij een aanval op een gymnasium meerdere gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk of het hier om een steekpartij of een schietincident gaat. Het Duitse Bild meldt dat er 4 mensen zwaar gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. De politie heeft een 16-jarige verdachte kunnen oppakken. Wat het motief geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. In een slotverklaring van de NAVO-top in het Turkse Ankara hebben de leiders van de NAVO-landen beloofd dat de hogere defensiebudgetten waargemaakt zullen worden en dat de Europese landen de NAVO-taken van de VS overnemen. Verder wil men dat Iran de straat van Hormuz vrijgeeft en het land mag er geen kernwapens op nahouden. Oekraïne krijgt zeker €140 miljard aan steun. En tijdens de NAVO-top heeft de Amerikaanse president Trump Iran gewaarschuwd dat de Verenigde Staten mogelijk vanavond nieuwe aanvallen zullen uitvoeren. De president zei letterlijk tegen aanwezige journalisten: "Ik geef een kleine waarschuwing, we gaan hen vanavond hard raken." En Iran haalde na de Amerikaanse aanvallen van gisteren op sociale media uit naar Trump. De aanleiding was het rode kaart-incident op het WK. De Iraanse president Peshmerga schrijft: "De VS volgt haar bekende buitenlandse beleid. Regels omzeilen, rivalen intimideren, obstakels opwerpen en vals spelen." Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.

En zo stond ik ooit in een discotheek ergens in Portugal samen met mijn vriend Jack. En wij hadden dit dansje, een soort dansje, op deze plaat ingestudeerd. En stelkens als we deze plaat instarten, dan deden we samen het dansje voor een overvolle zaal in de discotheek en een hele publiek. Nou, dat werd niet helemaal gek, maar ze vonden het wel heel erg leuk om dat te zien. Rock the Boat, The Use Companies, voor mij nog steeds een leuke jeugdherinnering. Je luistert naar Jam FM. Ik zei het al, je kunt ons ook bekijken. Jam.fm/twitch.tv/JamFM. Dit is Buddy Killa. Princess Wanda, samen met

dat is altijd zo leuk van deze platen, dat ze opeens dan afgelopen zijn. Dat ik denk van, kan dat niet wat subtieler? Nee, dat kon niet subtieler. Ik weet niet of jij zit te luisteren vanuit Nederland, of dat je misschien al op vakantie bent en zit te luisteren lekker op de camping of in je appartementje, lekker de radio hard staan. Nou, als je toevallig zit in Spanje, in de buurt van Pamplona, dan kun je meedoen aan het bekende San Fermín Festival, want dat is weer begonnen. Dat betekent dat elke ochtend honderden waaghalzen zich door de smalle straatjes rennen, terwijl 6 enorme stieren achter hen aanhollen. Het parkeer is nog geen kilometer lang en het duurt vaak maar een paar minuten, maar de spanning is altijd enorm. De traditie die bestaat al honderden jaren en trekt jaarlijks duizenden deelnemers en toeschouwers van over de hele wereld. Voor de een is het echt een unieke ervaring, voor de ander is het iets om vooral vanaf een veilige afstand te bekijken. Nou, dat zou ik ook doen als ik het zie. Mocht je in de buurt zitten van Spanje, laat het even weten. Stuur even een berichtje naar Jam FM. Je weet ons te vinden.

0: van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
11: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
12: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
13: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 5 uur.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radio nieuws. De 25-jarige IVE, die verdacht wordt op nieuwjaarsdag twee tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten, zou volgens justitie een bovenmatige interesse in wapens hebben. In de telefoon van de verdachte werden 5354 afbeeldingen van vuurwapens, messen en munitie aangetroffen. De twee slachtoffers waren 16 en 18 jaar en verbleven in een asielzoekerscentrum. Hij wordt deze week in het Pieter Baan Centrum opgenomen, waar hij psychisch onderzocht en geobserveerd zal worden. In de 4 grote steden van Nederland worden voorbereidingen getroffen voor de WK-wedstrijd van morgen tussen Frankrijk en Marokko. In Rotterdam worden speciale verkeersmaatregelen genomen en moeten de zogenoemde calamiteitenroutes vrijgehouden worden. De gemeente zegt dat er ruimte voor feest is, maar dat het niet te laat moet worden. In Amsterdam zullen politie, straatcoaches en buurtvaders op de been zijn om op een feestelijk verloop toe te zien. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zegt dat het bondgenootschap de energieinfrastructuur gaat versterken. Er wordt 27 miljard euro vrijgemaakt om bestaande faciliteiten te vernieuwen, maar er worden ook nieuwe pijpleidingen naar het oosten aangelegd. Rutte spreekt van een historische stap. Het oude netwerk stamt nog uit de tijd van de Koude Oorlog. De details van de plannen moeten nog wel worden uitgewerkt. De drummer van de Beatles, Ringo Starr, heeft op zijn 86e verjaardag van de Universiteit van Liverpool een eredoctoraat in de muziek gekregen. Starr ontving de

0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
1: Egel Werkgroep Amsterdam-Noord en Amsterdams Ambachtelijk Bier. Mijn naam is Angelique Spoor. Nog niet zo lang geleden heeft Tamara Muller met gelijkgestemde de Egel Werkgroep Amsterdam-Noord opgezet. Om de beestjes te beschermen tegen roofdieren en extreme weersomstandigheden is er een zogeheten Egelburcht gebouwd in de Sixhaven. Een dergelijk bouwsel is eveneens te vinden in Volkstuinpark de Grote Braak. Eerder toonde de 57-jarige Tamara haar creativiteit ook al met het aanleggen van egeltrappetjes aan de kades in de stad, die het aantal verdronken exemplaren drastisch hebben teruggedrongen. De Amsterdamse brouwerij Homeland, gevestigd op het marineterrein, heeft een eigen goudgele rakker geïntroduceerd onder de naam Homeland Puur Pils. Het team van hoofdbrouwer Wietse Postma is bijna 2 jaar bezig geweest met de ontwikkeling van dit ambachtelijke bier dat wordt gefabriceerd met behulp van zonne-energie. Inmiddels is het drankje bij veel horecagelegenheden in Amsterdam en omstreken toegevoegd aan de tap. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

bij je Boogie. Ik zal hem vertellen waar hij zit, hoor. Je Boogie zit in je soul. Chaka Khan, samen met Snoop Dogg en Boogie in my soul. Lieve vrienden, we zijn er alweer in uur 2 van de Traffic Jam. Met deze fijne plaat begonnen we een fijn uurtje. En laten we even kijken wie er vandaag jarig is. Vandaag is jarig Linda de Mol, ze komt uit 64. Presentatrice en actrice. We feliciteren haar natuurlijk. Ook jarig is Mickey Hoogendijk, fotograaf, actrice en presentatrice. Ook jarig vandaag is Renate Schutte, ook presentatrice en fotomodel. We kijken even bij de sporters. Virgil van Dijk, verdediger en aanvoerder van het Nederlandse elftal. Bekende allemaal natuurlijk. Robbie Keane, Iers en voormalig internationaal en topscorer aller tijden van Ierland. Muziek maar spelen, laat de champagne maar vloeien. Wie ook jarig zou zijn, maar die is al een x-aantal jaar overleden hoor. Dat is deze man, John D. Rockefeller. Hij komt uit 1839, de Amerikaanse oliemagnaat die uitgroeide tot een van de rijkste mensen ooit. Nou, gefeliciteerd alsnog, ondanks dat hij al een paar jaartjes is overleden. En voor alle mensen die vanavond een feestje gaan vieren, Cheryl Rudolph.

Ja, waarom meestal? Meestal ik een leuke plaat kan linken aan iemand die jarig is, lijkt het vandaag niet meer te lukken. Ik kon geen leuke plaat vinden of iemand die jarig was en daar een leuke plaat aan linken. Want ja, ik weet niet of Virgil van Dijk echt kan zingen. Het lijkt me eerlijk gezegd niet. Maakt het bijzonder uit. Cheryl Lee Ralph in de evening. En je weet het, vandaag 8 juli. Het is nationale videospeeldag. Dat geluid van een muntje dat in een gleuf valt. Dat piepje bij het opstarten. Die ene game die je vakantie compleet overnam. Of het nou op een Atari was, in een rokerige snackbar met een flipperkast, of later gewoon op de bank met een controller in je hand. Je weet het niet meer precies. Games die hebben, net als muziek dat hebben, het vermogen om je in 2 seconden terug te knallen naar een zomer die al lang voorbij is. Een level, een tune en boom. Je voelt je weer even 12. Je voelt je weer even alsof je aan de videogame staat in die videohal of in die gamehal op vakantie in de kantine. Je weet het toch wel. Dus vandaag op Nationale Videogamedag drukken we geen reset button in. Nee, we spelen gewoon

Met een rustig, heel fijn pianomuziekje sluiten we deze plaat af. Hey, lieve vrienden, ik heb wat nieuws voor je, want Beyoncé die verrast vriend en vijand met onaangekondigde muziek. De liefhebbers van R&B die werden afgelopen weekend compleet verrast, want Beyoncé die bracht afgelopen 4 juli totaal onverwachts een nieuw nummer uit met het nummer Morning Dew. En natuurlijk, wij hebben hem op Jam FM. Een track die ze jaren geleden had opgenomen met Pharrell Williams, maar wij spelen hem hier op Jam.

0: wij hebben hem gewoon, hè. De nieuwe Beyoncé, hij heet Morning Dew Dunk. En nu neem ik je eventjes mee naar 19... Nou, wat is het? 88? Nee, 1982.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s.
3: 80s is just the perfect vibe. Oh my gosh.
1: Jam FM.

0: Funky. Het nieuws van 5:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De 25-jarige IVE, die verdacht wordt op nieuwjaarsdag twee tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten, zou volgens justitie een bovenmatige interesse in wapens hebben. In de 4 grote steden van Nederland worden voorbereidingen getroffen voor de WK-wedstrijd van morgen tussen Frankrijk en Marokko. In Rotterdam worden speciale verkeersmaatregelen genomen en moeten de zogenoemde calamiteitenroutes vrijgehouden worden. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zegt dat het bondgenootschap de energieinfrastructuur gaat versterken. De drummer van de Beatles, Ringo Starr, heeft op zijn 86e verjaardag van de Universiteit van Liverpool een eredoctoraat in de muziek gekregen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radio.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouder Amstel steunt hergebruik van verpakkingen en fietsenrekken verplaatst op Dorpsplein Duivendrecht. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Ouder Amstel heeft zich aangesloten bij een landelijke oproep voor meer hergebruik van verpakkingen. Samen met 13 andere gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties vraagt de gemeente de Tweede Kamer om de hergebruikssector beter te ondersteunen. De ondertekenaars willen onder meer strengere regels voor producenten en meer stimulans voor herbruikbare verpakkingen. Volgens hen neemt de hoeveelheid verpakkingsafval nog altijd toe, terwijl veel verpakkingen worden verbrand of als zwerfafval eindigen. Het manifest werd eind juni aangeboden aan de Tweede Kamer. De initiatiefnemers hopen dat herbruikbare verpakkingen daardoor een grotere rol gaan spelen in de circulaire economie. En de fietsenrekken bij de Plus aan het Dorpsplein in Duivendrecht zijn verplaatst. De rekken staan nu verspreid over het plein, vooral langs het dorpshuis en bij de bibliotheek. De verplaatsing lijkt bedoeld om de verkeersveiligheid op het Dorpsplein te verbeteren. Over de overlast van fietsen, scooters en fatbikes worden al langer klachten gemeld. Niet iedereen is tevreden met de nieuwe situatie. Sommige bezoekers wijzen erop dat fietsers nu alsnog over het Dorpsplein moeten rijden om de rekken te bereiken. Op het Dorpsplein geldt al langere tijd een fietsverbod. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Ik word altijd vrolijk van deze plaat. Jackie Graham en Set Me Free. Ik neem even mee naar 2006. In de Billboard Hot 100. Daar stond één nummer wat eigenlijk het geluid van het hele jaar bepaalde. Nelly Furtado die gooide het roer compleet om. En die werkte samen met producer Timbaland. En ineens was daar een compleet nieuwe sound. Hot 100 Countdown. De plaats Promiscuous die kwam binnen in de Hot 100. Die klom door naar de nummer 1 positie. En die bleef daar maar liefst 6 weken staan. Uiteindelijk eindigde het nummer zelf als de derde grootste Billboard Hot 100 hit van heel 2006. En daarmee bewees Nelly dat ze veel meer was dan alleen maar die ene zangeres van I'm Like a Bird. Het begin van een compleet nieuw hoofdstuk van haar carrière.
1: Hot 100 Countdown. I turn you off?
2: Nope.
1: Didn't think so.

0: Oh baby, you need another lover. Als ik dat tegen mijn vriendin zeg, dan krijg ik waarschijnlijk ruzie. Maar dat is een klein detail. Jodel First Avenue.
1: En dan nu. Informatie waar je niets aan hebt. Maar dan ook echt niets.
0: Nou, ik heb informatie voor je waar je niets, maar ook echt helemaal niets aan had. Want in het eerste uur hadden we het al over de Nationale Videogame Dag. En dan denk je al gauw aan de moderne spellen op de computer. Maar het begon natuurlijk eigenlijk allemaal heel erg simpel. Met een paar blokjes op een scherm. En er was een man in de Verenigde Staten. Billy Mitchell heette hij. Hij werd in de jaren 80 een absolute legende in de speelhallen. Hij wist namelijk de ongrijpbare perfecte score te halen op de originele Pac-Man-kast. Mwak, mwak, mwak, mwak. Hij speelde het spel urenlang uit. Level na level tot de computer eindelijk crashte omdat het geheugen vol zat. Dat leverde hem een plekje op in het Guinness Book of Records. Maar na een paar jaar geleden stond er een enorme rel in de gamewereld. Een groep oplettende fans die ging zijn oude video's frame voor frame nakijken. En wat bleek? Hij had de scores waarschijnlijk niet op een echte ouderwetse arcadekast gehaald, maar via een computerprogramma dat de boel kon vertragen. Zijn records die werden ongeldig verklaard en werd overal geschrapt. Dat leidde tot jarenlange rechtszaken en rechtszalen vol met advocaten die moesten praten over Pac-Man pixels. Dat je eigenlijk toch een complete idioterie hebt. Dat je iets vervalst om winnaar te kunnen worden met een Pac-Man game. En pas onlangs is de strijd bij begraven en zijn sommige van zijn oude scores na veel onderzoek weer hersteld. Grappig eigenlijk dat volwassen mannen 40 jaar na dato nog steeds intens ruzie komen maken over een geel happend rondje. Mocht je bij jou thuis komen en nog een oude game willen spelen, ik zou een spelletje Pac-Man spelen. Zou dat onmogelijk zijn op deze moderne computers? Ja, volgens mij wel, toch? Ja, volgens Donna kan het nog steeds. Ze schreef het uit van plezier, volgens mij. Dit is Jam FM. Je weet dat je kunt ons ook bekijken. Twitch.tv/JamFM. En dan zie je dat ik een

0: If it hurts just a little. Nou, wat zeg je allemaal? If it hurts just a little. Donna Summer. En er zijn van die artiesten waar ik een soort respect van heb. Nou, de volgende dame is er zeker eentje van.
1: Jam FM. New music.
0: Ik heb goed nieuws voor de liefhebbers van een lekkere beat van de koningin van de pop. Hij heeft afgelopen week haar nieuwe album uitgebracht. Confessions nummer 2. Het is het rechtstreekse vervolg op haar grote succesplaat uit 2025. En ze is hiervoor weer de studio ingedoken met producer Stuart Prince.

0: dat was hem. Hij was fijn. De nieuwe Madonna van het album Confusions 2. En dat hoor je natuurlijk weer op jouw station Jam FM. Je weet het. Blijf lekker luisteren, want straks komt er nog Bob van Amstel. Bob, span je straks tussen 6 en 7 of tussen 7 en 8? 6
1: en
0: 7.
1: 6
0: en
1: 7. Classic Jam.
0: Ja. Tussen 6 en 7 straks nog Bob van Amstel. En later op de avond hoor je natuurlijk nog Johans en Andreas en Raymond met A Night to Remember. Dit was voor mij de Traffic Jam. Het was weer een waar genoegen, vrienden. Ik zie jullie volgende week weer bij een andere Traffic Jam. Ik wens je vanavond veel plezier met Bob, Ray, Andreas en Jonas. Ik wens je fijne avond. Tot volgende week.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
12: Nieuwe Open Tech Labs en filmmaand voor ouderen. Mijn naam is Angelique Spoor. De Hogeschool van Amsterdam krijgt 1,3 miljoen subsidie van de gemeente om 4 bestaande laboratoria verder te ontwikkelen tot Open Tech Labs. Onderzoekers, docenten, ondernemers en studenten kunnen hier samenwerken aan actuele zaken rond onder andere energietransitie, duurzame mobiliteit en digitalisering. Naast innovatie wordt er een leeromgeving gecreëerd waar zowel professionals als studenten wijzer van kunnen worden. Wethouder Economische Zaken Melanie van der Horst toont zich enthousiast over de plannen. De zomer betekent voor veel mensen zon en gezelligheid. Maar menig ouderen zit nu juist in een heel eenzame periode. Om deze stilte te doorbreken heeft de Amsterdamse organisatie UP de handen ineengeslagen met de lokale GGD om een bijzondere filmmaand te organiseren in navolging van het succes van vorig jaar. In 6 lang leven flats worden in deze periode films vertoond met ontroerende onderwerpen waarna ruimte wordt geboden om een en ander te bespreken. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf, nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het Openbaar Ministerie verdenkt het staalconcern in IJmuiden, het vroegere Hoogovens, en verhandelt het opzettelijk gevaarlijke stoffenuitstoot die gevaar voor de volksgezondheid hebben en soms zonder de juiste vergunningen te werken. Voor de kust bij Pakistan hebben reddingswerkers het wrak gevonden van het gisteravond vermiste vrachtvliegtuig. De Boeing 737, die met 5 mensen aan boord onderweg was van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan, verdween rond 9:15 van de radar. Het had kort daarvoor navigatieproblemen gemeld. Het lot van de bemanning is nog niet bekend. De steekpartij bij een schoolgebouw in het Zuid-Duitse Schongau

0: blijven haken en ten val komen. Bij een Britse influencer moest een teennagel worden verwijderd. Modejournalist Drogendijk adviseert in het AD om geen hoge hakken onder de broek te dragen. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
1: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
2: This is the jamming summer.

Ja, dat is I'm Every Woman van Chaka Khan. Hier bij Classic Jam op Jam FM. De komende uur brengen we jullie alle classics hier op de radio. We gaan gewoon weer door. Ik, mijn naam is Sous van Bob van Amstel. En dit is Never

0: Mail your favorite old school tune to classic at jamfm.nl.
1: Ja, this classic jam. Mijn naam is Bob van Amstel. En we gaan door naar de volgende. En dat is natuurlijk een fantastische rework van de originele hit van de Spinners uit 1972. En Terry Wells gaf in 1984 een heerlijke strakke elektronische midtempo 80's boogie jas aan. En dat kennen we zo goed hier. Goed, straks nog verder. Don't I Ever Cross Your Mind van Barbara Mason. En straks natuurlijk het nieuws nog. Maar eerst hier Terry Wells.

0: Are you ready?
1: Let's go back to the 80s.
0: Jam FM.
2: Yeah. Don't I Have a Crush Your Mind van Barbara Mason. Mason, moet ik zeggen. Barbara Mason, zeker. En de meeste fans, kennen jullie deze hit wel? De grootste, 65 hit Yes, I'm Ready. Maar in 84 bracht ze dit fantastische, zwoele, elektronische zonnummer uit. Op het legendarische West End label. Dit is Don't I Have a Crush Your Mind.

0: zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 6:30.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Voor de kust bij Pakistan hebben reddingswerkers het wrak gevonden van het gisteravond vermiste vrachtvliegtuig. De steekpartij bij een schoolgebouw in het Zuid-Duitse Schongau is vermoedelijk het werk van één dader. Mogelijk gaat het om een oud-leerling van de school die psychische problemen heeft. En een populaire pantalon van het modeconcern Zara kan verwondingen opleveren, omdat vrouwen die hem dragen struikelen over de lange, extra wijde pijpen. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuw.
2: Oude Amstel nieuwsupdate.
0: Groengebied Amsteland roept bezoekers op om veilig en schoon te barbecuen. En eikenprocessierupsen in Amsterdamse bos. Mijn naam is Emily van Steen. Met het zomerse weer trekken veel bezoekers naar de Gaasperplas en Oudekerkerplas om te zwemmen, te ontspannen en te barbecuen. Om de recreatiegebieden voor iedereen schoon, veilig en aantrekkelijk te houden, heeft Groengebied Amsteland de campagne Barbecuen ja, barbeknoeien nee gelanceerd. Hiermee worden bezoekers opgeroepen om samen verantwoordelijkheid te nemen voor een gezellige en prettige zomer. Bij de entree van de Gaasperplas en de Oudekerkerplas staan deze zomer kleurrijke banners met handige barbecue tips. En daarnaast delen boswachters tijdens hun rondes flyers uit aan bezoekers. Hierop staat precies aangegeven waar de afvalvoorzieningen en kolenbakken zich bevinden. En bezoekers van het Amsterdamse bos moeten de komende periode rekening houden met eikenprocessierupsen. Rondom het kleine kinderbad zijn in meerdere eikenbomen nesten ontdekt. Ook elders in het bos zijn op verschillende locaties rupsen aangetroffen. De beheerorganisatie van het Amsterdamse bos heeft de locaties afgezet en is gestart met het verwijderen van de nesten. Deze worden met speciale apparatuur weggezogen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: 60 minutes of classics. Mail your favorite old school tune to classic@jamfm.nl. And take a walk down memory lane. Jam FM.
5: Ja, we gaan door met de volgende plaat. Dat is het nummer van The Chimes, Heaven. Een waanzinnig trio uit Schotland dat eind jaren 80, begin jaren 90 de wereld veroverde met hun frisse UK soul en garage vibe. Een track die na jaren nog steeds kippenvel oplevert. Hier zijn The Chimes met Heaven.

0: Ja, dat is MFSB, Mother, Father, Sister, Brother. Met het nummer De Zip. Bekende opening tune. Maar hier gewoon helemaal bij Jam FM.
1: It's Jam, 104.9 FM.
0: Ja, goed, we gaan naar de volgende. Dat is de Fatback Band met I Found Lovin'. En als één nummer is dat onmiddellijk de dansvloer vol krijgt, dan is het deze monsterhit wel uit 1983. Met iconische koeienbellen en die rollende baslijn. Kan niet blijven stil blijven zitten.

0: Let's go back to the 80s. Your favorite old school jams. Your favorite old school jams.
1: I don't know, but I've been told.
2: Ja, we gaan naar de old school met Hot Streak. Geproduceerd door legendarische Arthur Baker in 1983 is Bodywork een enorme hit in de clubs. En een blauwdruk voor vroegere breakdance. En electrofunk.
1: Sound off, one, two, sound off, three, four. Bring it on down, bring it on down. One, two, three, four, one, two, three, four.

Ja, dat is Chaka Khan met de tijdloze I Feel You, hier bij Jam FM. Classic Jam zit er alweer op. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren. Straks is Kevin te horen hier met het programma Soul Express. En we sluiten af met een klassieker. Het world famous Supreme Team sluiten we af met Classic Jam, het nummer Hey DJ. Werd geproduceerd door Malcolm McLaren. En later wereldwijd beroemd geworden door de samples in Mariah Carey Honey. Dat straks. Goeie afsluiter. Hier is Hey DJ.

0: zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
6: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. Hij zei dit vanmiddag op een persconferentie na de NAVO-top in Ankara. Volgens hem heeft hij dit met de Israëlische premier Netanyahu besproken. Israël en Libanon hadden eerder al afgesproken dat het Libanese leger als proef de controle in 2 gebieden gaat overnemen. Als dat inderdaad gebeurt, dan zullen de Libanezen volgende week in Rome verder gaan onderhandelen over vrede. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. De olie- en gasmarkt reageert daarmee op de recente aanvallen over en weer tussen beide landen en de retoriek van Amerikaanse president Trump, die vandaag onderhandelingen met de Iraanse leiders tijdverlies noemde en dreigde om vannacht keihard te gaan toeslaan. De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf, nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het Openbaar Ministerie verdenkt het staalconcern in IJmuiden, het vroegere Hoogovens, ervan dat het opzettelijk gevaarlijke stoffen uitstoot die gevaar voor de volksgezondheid hebben en soms zonder de juiste vergunningen te werken. En een populaire pantalon van het modeconcern Zara kan verwondingen opleveren, omdat vrouwen die hem dragen struikelen over de lange, extra wijde pijpen. Op social media gaan filmpjes rond van vrouwen die in de extreem dunne polyester broek blijven haken en ten val komen. Bij een Britse influencer moest een teennagel worden verwijderd. Modejournalist Drogendijk adviseert in het AD om geen hoge hakken onder de broek te dragen. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Kindermuseum breidt uit en wielklem dreigt voor buitenlanders. Mijn naam is Angelique Spoor. Het aan het Amsterdamse Termini gevestigde kindermuseum Kiemu heeft een eigen productlijn geopend onder de naam Own. De collectie, die bestaat uit zowel speelgoed als creatief materiaal, wordt niet alleen verkocht in de museumwinkel, maar ook online. Pedagogen uit het verleden, Emmy Pickler en Loris Malaguzzi, vormen de inspiratie achter de opzet van dit avontuur, waarbij kinderen door middel van verschillende zintuigen worden geïnspireerd en uitgedaagd. Amsterdam kampt te lang met het probleem dat bezoekers uit een buitenland waarmee geen duidelijke afspraken zijn

Ja, wat goed om er weer te zijn. We hebben een weekje moeten missen, maar we zijn weer terug bij Jam In met Kevin. Ik ga een uur lang weer meenemen een paar heerlijke tracks. Of moet ik platen zeggen hier? Dat is beter, hè? Pas meer bij de sfeer. Ik ben er vandaag niet alleen. Razor ook. Bob, blijf ook nog even, dus blijf vooral luisteren. En we beginnen met een hele bekende van dit mooie kanaal. King B, Back With Dope Demand.

0: Dope Demand van King B. Uiteraard ook All Star Fresh. Die ook bij ons kan luisteren. Elke zaterdag, Hotel Amazone, om 8 uur, hier bij Jam FM.
1: New music. Jam FM.

0: It's My Style, Ricky Disco. Wil je een andere disco, een andere Rick horen? Ga dan op vrijdag naar Jam on Friday met Rick van Tol.
1: Jamming met Kevin.
0: Ja, voor als je het vergeten was, wil ik nog één keer aan je vragen. Wat is mijn naam? Wie ben ik? Dat vraagt deze man zich ook af. Snoop Doggy Dogg, what's my mother peepin' name?

Ja, Chic met Le Freak. En soms, ja, iedereen kent het wel, zo iemand die, ja, die heeft nooit genoeg. Die moet altijd meer en meer en meer en meer. En Lido dacht, ja, daar ga ik even een plaatje over maken. Not Enough van Lido. En daarna gaan we even naar de reclame, maar blijf vooral hangen voor meer Jammin' met Kevin. Jam, jam.

0: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 7:30.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf, nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. En een populaire pantalon van het modeconcern Zara kan verwondingen opleveren, omdat vrouwen die hem dragen struikelen over de lange, extra wijde pijpen. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
0: Werk aan fiets- en voetpad van de Madeweg. Mijn naam is Emilie van Steen. Langs de Van der Madeweg in Duivendrecht wordt gewerkt aan de vernieuwing van het fiets- en voetpad. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 13 juli. Het gaat om het deel aan de zuidkant van de weg ter hoogte van de Kruidenbuurt. Naast het opknappen van het fiets- en voetpad worden ook inspectieputten op de juiste hoogte gebracht. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen langs het werkterrein, al kunnen tijdelijke routewijzigingen nodig zijn. Ook kunnen de werkzaamheden geluidsoverlast veroorzaken. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Ja, goed. We zijn er weer voor het tweede half uurtje. Jammin' met Kevin. Wat goed dat je nog steeds bent en nog even blijft. Tweede half uur gaan we altijd iets meer los. Montel Jordan, This Is How We Do It.

0: Keith Sweat, Keep It Coming. En dat doen we ook. We keep it coming. En we gaan door naar wat goes around van Anonym. En dat is niet wat wij willen zijn. Wij blijven helemaal niet anoniem meer. Want wil je nou even met ons meekijken in de studio? Ga naar twitch.tv/jamfm.
1: Jam FM.

0: Ja, het is inmiddels gezellig druk geworden in de studio. Heb ik al een tijdje niet meer meegemaakt.
1: Hallo.
0: Hey, je bent er ook weer. Bob is er ook nog steeds.
2: Zeker wel.
0: Ja, we hadden het er net over. Je hebt waarschijnlijk gehoord. De plaats hiervoor, What Goes Around. Soms is een plaat gewoon moeilijk saai, toch Bob?
2: Ja, het was wel een... kijk, als je van dat ene deuntje houdt, dan zit je helemaal goed. Want dat duurde 3 minuten namelijk. Er zat weinig afwisseling in.
1: Ja, ik dacht, What Comes Around blijft gewoon lekker in de loop.
2: Ja.
0: Hij bleef maar gaan, inderdaad.
2: Ja. It's all in the name.
0: Nou ja, maakt ook niet uit. Ik vind het leuk dat jullie weer zijn, jongens. Ik heb lang geleden om hier...
1: Ik ben heel blij dat jij er weer bent.
2: Ja, ik zit ook gezellig, jongen.
0: Ja, Bob is natuurlijk, voor de mensen die hiervoor hebben geluisterd, Bob is nieuw bij Jam FM.
2: Ja.
0: En die blijft, de echte Jam FM traditie om dan even te blijven hangen, hè?
2: Ja.
0: Dat doen we hier allemaal in de studio.
2: Moet er wel ingewerkt worden.
0: Ja, precies. Ik blijf ook altijd hangen bij Ray. Jij blijft altijd hangen.
2: Ja.
0: Bob heel goed, die werkt zich wel in.
2: Hanging with Jamming.
0: Ja, Hanging with Jamming. Ja, we zijn bezig met een nieuwe naam. Hanging with Jamming. Volgende week zei Top of the Bobs.
2: Ja, ik vind het een lekkere naam, weet
0: Top
2: je dat?
0: Top of the Bobs, ja.
2: Ja, ik vind hem... schud die even uit zijn mouw, hoor.
0: Ja, lekker.
2: Hey, hij is lekker, die houden we erin.
1: We hebben hier ook te maken met een professionele journalist.
0: Oh,
2: ja, gefeliciteerd.
0: Oh ja, ik heb het vorige week al aangekondigd.
2: Ja.
0: Maar inderdaad, ik heb mijn diploma behaald, inderdaad.
1: Ja, echt.
2: Ja.
0: Voelt het fijn om er weer terug te zijn.
1: Praise Kevin.
0: Ja, lekker. Ik ben heel blij. Jongens, leuk dat jullie er zijn. Ik ga nog even wat kleine plaatjes draaien. Wat heb ik voor nog? Ik heb nog Carl Anagan. Ik heb zo nog Mojo met Welke Leden. Die vind ik altijd lekker om mee te eindigen. Maar eerst dus Summertime. Dat past wel bij wat wij nu gaan krijgen deze week. Jam FM.

0: Carl Hennigan and Case, Summertime.
1: Jamming met Kevin.
0: Ja, dat is alweer een heel herkenbare beat voor het laatste nummertje van Jamming met Kevin van deze week. Ik wil je enorm bedanken voor het luisteren. Het was fijn om er weer te zijn. Het is fijn om weer in een drukke studio te zijn met iedereen. Blijf vooral nog even hangen voor de twee uurtjes van Ray Chardonnay. A Night to Remember. Dan wil ik je bedanken voor het luisteren nogmaals. En hoor ik je graag volgende week weer. Heb ik hier nog Lady Hear Me Tonight van Mojo.

0: ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
12: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
13: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas.
1: Leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Mag.
7: Wat mag?
14: Je weet wel, Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
12: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
13: deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
8: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
17: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. Eén aanspreekpunt per gezin. Het plan moet binnen 3 jaar worden gerealiseerd. Het kabinet stelt er dit jaar 18 miljoen euro voor beschikbaar en volgend jaar nog eens 17 miljoen. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Onderzoeksinstituut Nivel leidt dit af uit gegevens van huisartsen. Het OM maakt eerder bekend Tata Steel strafrechtelijk te gaan vervolgen voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het kabinet zegt pas in september in te gaan op de mogelijke gevolgen voor de geplande subsidie van 2 miljard euro aan het bedrijf. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. Hij zei dit vanmiddag op een persconferentie na de NAVO-top in Ankara. Volgens hem heeft hij dit met de Israëlische premier Netanyahu besproken. Israël en Libanon hadden eerder al afgesproken dat het Libanese leger als proef de controle in 2 gebieden gaat overnemen. Als dat inderdaad gebeurt, dan zullen de Libanezen volgende week in Rome verder gaan onderhandelen over vrede. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. De olie- en gasmarkt reageert daarmee op de recente aanvallen over en weer tussen beide landen en de retoriek van Amerikaanse president Trump, die vandaag onderhandelingen met de Iraanse leiders tijdverlies noemde en dreigde om vannacht keihard te gaan toeslaan. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
8: Oude Amstel nieuwsupdate.
18: Plan voor veiligheid brommobielen en onderzoek voor groot onderhoud in de Benning. Mijn naam is Christine Elion. De vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland werken samen aan een plan om de veiligheid rond brommobielen aan te pakken. Een brommobiel is zo'n klein elektrisch autootje dat niet harder gaat dan 45 km per uur. Niet alleen de verkeersregels zijn onduidelijk, ook de verkeersborden zijn op meerdere plaatsen niet in orde. Brommobielen mogen niet op het fietspad en op dit moment is een bromfietsrijbewijs nog voldoende om ermee te mogen rijden. En in de Ouderkerkse wijk Benning wordt onderzoek gedaan naar de stand van de bodem en de verharding. Het onderzoek wordt uitgevoerd ter voorbereiding op het project Groot Onderhoud Benning. Tot vrijdag 24 juli zijn er tijdelijke stremmingen van zo'n 1 à 2 uur. Het verkeer op de Jan Benningweg kan altijd doorgaan en de straten blijven bereikbaar voor nood- en hulpdiensten. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

welkom bij A Night to Remember hier zo bij Jam FM. Wat geweldig dat je weer luistert, waar je ook bent, thuis onderweg of aan het werk. Of misschien nog genietend van een hele mooie zomeravond. Fijn dat je ook deze tijd met ons wilt delen.

december iedere week weer een beetje persoonlijker maken. En vanavond hebben we ook weer een hele mooie reis voor de boeg. En natuurlijk hoor je de mooiste soul, funk, disco, R&B, classics. Alles hoor je voorbij komen. We nemen je dadelijk ook mee naar wat hele leuke verhalen achter de muziek. Verrassende muziekfeitjes, historische momenten. En die op een dag plaatsvonden of af en toe onderweg een stof doet nadenken doet. Ja, dat gebeurt hier ook. Zoals ik al zei, eerst de muziek in en ga eens kijken wat ik voor eerst heb staan. En we zijn hier nog steeds met z'n vieren en dat maakt het ook weer gezellig. Christine is hier, Kevin is hier en natuurlijk ook onze nieuwe aanwinst Bob van Amstel. Langzaam gaan kijken wat ik allemaal voor je heb staan. Ja hoor, het gaat goed komen. Welkom bij A Night to Remember. Are you ready? En ik zeg altijd, we maken van jouw omgeving of je plaats in ieder geval een hele leuke club.

tegen je, neem je ook mee met de verhalen achter de muziek. Verrassende muziekfeitjes, historische momenten die op deze dag plaatsvonden. En af en toe een onderwerp dat stof tot nadenken geeft. Eerst de muziek. We openen met een nummer dat bijna een halve eeuw na de release nog altijd niets aan kracht heeft verloren. In the Stone verscheen in 1979 op het album van I Am van Earth, Wind & Fire. De iconische blazers geschreven door arrangeur Tom 84. Hier zijn ze bij Jam FM.

Hier zo bij Jam FM, A Night to Remember. Een nummer dat perfect laat horen waarom Earth, Wind & Fire zo'n belangrijke naam is geworden in de muziekgeschiedenis. De groep combineerde funk, soul, jazz en R&B tot een eigen herkenbare sound en groeide uit tot een van de meest invloedrijke bands van de jaren 70-80. Tot op de dag van vandaag staat de muziek centraal in films, commercials, playlists en natuurlijk op de dansvloer. Zo dadelijk gaan we door met een track die perfect past bij die energie van

0: Jam FM.
1: Ik neem je mee terug naar een wereld van breakdance en hip-hop cultuur van de jaren 80. Een periode waarin dansmuziek en straatcultuur wereldwijd doorbraken. En ik kan me nog goed herinneren dat ik daar ook heb gestaan, op het Leidseplein onder andere. Ik moest wel een behoorlijke drempel over. Wilde ik daar gaan dansen voor het publiek? Maar op een gegeven moment dat iemand met de hoed rondging, ja, dan wilde je wel, hè. Want je wilde meedelen in de fooi. Maar dan moet je eerst gaan breken. Nou, en ik brak bijna mijn hand, hoor. In plaats van de vloer. Ollie en Jerry waren niet alleen artiesten, maar ook producers die een belangrijke rol speelden in de vroege electro- en breakdance-periode. Hun nummer There's No Stopping Us, waar we naar gaan luisteren uit 84, werd een echte cult-klassieker. En werd later ook bekend door de connectie met de film Breakin'. En de opkomst van de breakdance-cultuur die vandaag de dag nog steeds leeft. En we mogen trots zijn, want we hebben natuurlijk ook een echte Nederlandse hip-hop kampioen. Here is Breakin', There's No Stopping Us.

0: Neem in ieder geval voldoende water mee en maak er vooral een ontspannen reis van. De volgende plaat die ik voor je heb liggen, dat is van Funk Track. Ik kijk eens even wat er hier allemaal gebeurt bij Kevin, want waar is die allemaal mee bezig? Ik zei het juist al, hij komt van Caravan, een Funk Track is het, die precies doet wat de titel belooft. Je in beweging krijgen. En Kevin die was ook een beetje weer. Weet je wat, laat ik iedereen even erbij gaan halen. Laat ik dat maar eens gaan doen voordat ik verder ga gaan.
1: Ja, sorry.
0: Want ze staan hier gewoon te springen en de boel weer te verbouwen. Waarom weet ik niet.
1: Sloopt de hele studio bijna.
0: Waarom?
1: Ja, af en toe moet je gewoon een beetje wat spanning in de uitzending houden, Ray. En dan moet je gewoon wat doen.
0: Spanning in de uitzending houden. Ja, vooral bij een ander uur in plaats van je eigen uur bedoel je. Dat zijn we zo'n beetje wel gewend hoe dat gaat. Is dat wat je bedoelt?
1: Nou, het spijt me. Dat is wel onder tussen neus en lippen door wat ik zeg.
0: Ja. Nou, zo gaat het hier zo. En welkom in ieder geval bij een Night to Remember. Dat is altijd als de conculega's blijven hangen. Het maakt het wel sowieso gezellig.
1: Nee, met conculega's.
0: Oh, wacht even. Ja, vertel.
1: Ik vind het, hoezo? Dat vind ik een redelijke rivaliteit oproepen, als je zegt conculega.
2: Ja, dat heb je als je afgestudeerd bent. Hè?
0: Ja. Kijk, ik ben blij dat je het zegt.
1: Oh nee, we hebben iemand erbij, hoor. Deze mop is nu opeens aanwezig.
0: Nee, dat vond ik wel heel scherp, want dat is precies dezelfde gedachtegang die ik heb. Ja. Wat dat
1: betreft. Boft. Nee, is goed, de toon is gezet.
2: Ja. Ik maak wel een goede eerste indruk hier. Gaat lekker.
0: En die is zeker gezet nadat jij bent afgestudeerd of zo, om het zo te zeggen.
1: Ja.
0: Afgestudeerd, nou ja.
1: Ik loop niet graag met de koop, maar
0: Ja?
2: Ja, zeker wel.
3: Ah, jongens, kom op. Hij is echt volwassen nu.
0: Heb je een trap nodig?
3: Keurig rond.
0: Heb je een trap nodig?
3: Zeker een trapje nodig. Je weet hoe lang ik ben. En loop je gewoon keurig rond met een bakje chips in plaats van een zakje chips.
1: Dat is ook veranderd.
0: Hij heeft het geleerd.
3: Heel keurig.
2: De onderzetters zijn nog gekocht voor je nieuw huis.
3: Ja, dan wordt het ontzettend gezellig hier in jouw uitzending, Ray. En dat is uiteindelijk wel wat.
0: Hij heeft het geleerd, zeg je, Christine. Een bakje chips, maar dat bakje was wel voor zichzelf, geloof ik.
1: Ik had hem hier voor ons allemaal neergezet, maar hij ging wel helemaal in mijn mond. Ja,
0: het bakje. Nou, dus Christine, er blijft niks van over wat je zegt.
3: Ja, maar dan blijft dat het een bakje was en niet een zakje dat hij is eentje.
0: Ik wil
1: dat je mij komt helpen.
2: Ja, stap voor stap. Hè. Gaat
0: ik wil zien wat hij zo dadelijk meeneemt in die betoverende jas van hem. Want hij komt altijd heel slank binnen en gaat iets zwaarder weg. En dat zonder te hebben gegeten, maar oké.
1: Nou, ik eet hier ook ruim van.
0: Ja, zeker. Ja, je wordt hier beter verzorgd dan thuis. Dat is wat je bedoelt.
1: Ja, dat klopt wel. Nee, sorry man, die is nog aan het luisteren trouwens. Nee.
0: Ja. Nou, zo gaat dat hier dus. Heerlijk, ik ben blij dat jullie er zijn. Weet je wat? Nou, ik toch met jullie bezig ben. Moment hoor. Ik ga er gewoon weer eens even wat bij halen. Laat ik die gewoon eens even lekker doorlopen. Want zo gaat het hier zo. Heerlijk, dit soort avonden. En zo leuk om weer hier terug te zijn. Laat ik eens even gaan beginnen, Christine. Nog leuke dingen gedaan? Ja, pak maar de trap. Ze komt niet bij de microfoon. Ja. Je bent flabbergasted. Kevin, vul in. Wat heb jij gedaan?
1: Nou, zoals je misschien van sommige mensen hebt gehoord, ben ik geslaagd. Nee.
0: Ja, gefeliciteerd. Ja.
1: Nee, ik heb het even van genomen laatste weken. Ik heb even gehaald. Mijn diploma gehaald en ik neem even een weekje vrij, heb ik gedaan. Dus ik heb eigenlijk alleen maar gechilled.
0: Dus je hebt gespaard, een week gespaard?
1: Nou, dat wil ik niet zeggen.
0: Nee, hè?
1: Er is juist veel uitgegaan.
0: Er gaat zoveel uit bij die jongen. Ik snap het niet, hoor. Geen inkomsten, maar er gaat wel veel uit. Hoe doet u dat?
2: Ja, ik oordeel niet, want er zit ook een gat in mijn hand.
0: Ja. Iedereen heeft er last van.
1: Zo gaat dat, iedereen.
3: Ik heb trouwens even gekeken, maar ik heb iets heel belangrijks gedaan. Ik heb mijn teentje getest voordat ik met vakantie ga.
2: Je teen getest?
3: Gewoon eens even een nachtje in de tent geslapen.
0: Oh, ja.
3: Eens even kijken, hoe voelt mijn matje? Het weer, kunnen we dit allemaal nog? En het was eigenlijk een bijzonder goede ervaring.
0: Oké.
3: Kan het iedereen aanraden. Je weet dat ik me daar altijd heel erg vriendelijk onder uitlup.
1: Oh, kennen jullie me niet? Ik ben Christine Elion van het nieuws. Kom op, jongens.
0: Nou, ik hoop in ieder geval dat jij wel onderweg bent met je eigen tent en je eigen caravan. Als jij op weg bent, want zo gaat het hier. Ze komen ze dadelijk bij je terug. En laten we dan maar weer naar het nieuws gaan voordat ene D. Aniel misschien gaat bellen van waar blijft de muziek. De volgende plaat die ik voor je heb, die is van de Caravan. Ik zei juist al, een funk track die precies doet wat de titel belooft. Je in beweging krijgen. En begin jaren 80 was dat zo'n nummer dat je vooral hoorde in de clubs. En op de betere dansvloeren. En onder liefhebbers van boogie en funk heeft dat inmiddels een echte cultstatus. Here is Caravan met The Funk Is Gonna Get You.

0: Ja, ook dat staat erin hoor. Ja. The funk is gonna get you van Caravan. En wie weet ben jij onderweg. Maar hoe zit het eigenlijk met de hot jam van deze week? En ik zeg altijd, die kan zichzelf wel eens aankondigen.
1: Jam. Jam FM.
2: A lot of my favorite artists.
3: All right!
1: Jam FM.
4: Hey, look what we got here. A brand new one. On Jam FM.
5: Jam FM.
1: Jam. Jam FM. We bring you this week's hot jam. Approved and tested by the crew. Jam FM. New music.
6: Hot.

0: This is Jam FM.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
4: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. 1 aanspreekpunt per gezin. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
1: Meer dan 230 Amstelveense woningen aardgasvrij en campagne tegen barbecue-overlast. Mijn naam is Christine Elion. In de Amstelveense wijk Bankras zijn meer dan 230 woningen van het gas afgehaald. De woningen worden voortaan verwarmd door het warmtenet van Eneco. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Warm Amstelveen, een samenwerking van verschillende partijen en de gemeente. In totaal worden er ruim 700 woningen verduurzaamd. De bewoners koken voortaan ook elektrisch. En het recreatiegemeenschap Groengebied Amsteland is gestart met de campagne Barbecuen ja, barbeknoeien nee. Het is een actie om bezoekers van de Gaasperplas en de Oudekerkerplas op te roepen om het schoon, veilig en prettig te houden voor iedereen. Er hangen banners bij de ingangen, boswachters delen flyers uit en gaan met bezoekers in gesprek. Het advies is om een barbecue van minstens 30 centimeter hoog te gebruiken. Bovendien zijn er verschillende afvalbakken voor klein afval, vuilniszakken en kolen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: bij Jam FM en hopelijk ben jij wel goed door het nieuws gekomen, want ik hoorde hier en daar al, nadat Christine het een en ander had gezegd, hoe daarop werd gereageerd. Maar we schakelen ze daarom meteen weer door naar de muziek. En dit is wat ik bedoelde, als je te snel gaat. We trappen het tweede gedeelte dan ook af met een track die begin deze eeuw een enorme clubhit werd. Christine?
1: Ja, we staan klaar, hè? Over de barbecue.
0: Nou, ga lekker even barbecuen met z'n allen daar op het kamertje. Dan gaat het vanzelf wel weer heel erg goed komen. Ik zei het zojuist al, we trappen deel 2 af met een track die begin deze eeuw een enorme clubhit werd. Het Britse duo Artful Dodger was een van de grote namen binnen de UK garage scene. En werkte voor deze plaat samen met zanger Greg David, die hiermee opnieuw liet horen waarom hij zo'n herkenbare stem in de R&B en garage wereld werd. Een nummer dat ruim 20 jaar geleden later, eigenlijk om het zo te zeggen, nog steeds altijd regelmatig terugkomt in de clubs, op festivals en in de throwback playlists. Mocht jij ze nog niet kennen, dan ga je er vanavond kennis mee maken. En voor hen die ze wel kennen, ik weet zeker dat je er al klaar voor staat. Want jij hebt zeker je dansschoen al aan en je drankje uit de koelkast gehaald. Want we hebben van jouw woonkamer bij deze en in het voorgaande half uur zeker een club van gemaakt. Hier zijn Arvo Dodger featuring Greg David met Rewind. The crowd say, Bo Selecta. En dat is ook wat ik tegen jou ga zeggen bij deze. Bo Selecta, are you ready to?

0: zo lekker hier zo bij Jam FM. Deze tijdloze klassieker die in 78 werd uitgebracht door Sheryl Lynn. En werd geproduceerd door de legendarische David Forster. Meer dan 45 jaar later staat het nummer nog altijd garant voor een volle dansvloer. En bewijst het dat het een echte soul- en disco-noot is. Uit die nooit zullen uitraken. Maar die jou wel zullen raken om de dansvloer op te gaan. Ik was aan de ene kant een beetje teleurgesteld wat betreft het weer en zo zie je maar als ik nu naar buiten kijk dat het vanavond eigenlijk warmer is dan dat het overdag het geval was. En ik weet niet of jij wel eens vroeger krant hebt gelopen en dan loop je langs sommige bospassages en dan word je achterna gezeten door alles wat er maar in die bospassage zit. Dat je heel snel naar de deur moet rennen om die krant erin te gooien voordat je wordt gestoken door een of andere wesp of bij. Laat ik je meenemen naar het volgende nummer. Want dat heeft er zeker mee te maken.
1: Jam FM.
0: En dat met deze zomerse temperatuur lijken mensen sowieso wat vrolijker, spontaner en misschien ook wel wat bijiger, om het zo te zeggen. Je ziet overal de terrassen vol, parken vol mensen en alles erop uit te trekken. Net als bijen die op zoek gaan naar nectar. Ik heb hier voor jou Horny 98

En de mensen er zeker op uittrekken. Net als de bijen die op zoek gaan naar nectar. Lijken wij in de zomer ook wel net zo makkelijk contact te maken. Een praatje aan te knopen of gezelligheid te gaan opzoeken. En over woordspelingen gesproken, en dan moet je niet over je tong gaan bijten. De volgende plaat die sluit daar zeker bij aan. En dat is deze, ja. Mouse T featuring Hot and Juicy. En ik moet zeggen, die staat toch wel elk jaar ergens in de top, hoor. En we gaan een paar hete en warme avonden tegemoet. Ik heb afgelopen nacht echt elk half uur geteld van de kerkklok. En ik ben bang vanaf morgen dat het weer behoorlijk warmer gaat worden.

Soms zit de kracht van een titel al in twee woorden. Bring it back, terug naar die muziek die herinneringen oproept. Naar de clubs, de dansvloer en de momenten waarop een nummer je in één keer weer jaren terug kan brengen. En dat is eigenlijk precies waar A Night to Remember voor staat. Maar als je iets terugbrengt, dan heb ik het niet over de boeken naar de bibliotheek die nog steeds in jouw kast staan, maar dan mag er natuurlijk ook gezongen worden. En van Bringing gaan we zo direct naar zingen. En daarna ga ik iedereen er weer even bij halen, want er gebeurt hier van alles en nog wat. Ja, laat ik je dat wel meedelen. Dat is wat er hier allemaal gebeurt zonder dat jij het weet. Ik zou bijna willen zeggen, kijk even via... Kijk eens of hij het nog aanstaat. We zijn natuurlijk nog wel te zien via Twitch. Dan kun je af en toe zien wat er hier zo'n beetje gebeurt. Ik heb wat voor je klaarstaan, want ik zei zojuist dat van Bringing It Back gaan we terug naar Singing. En wie weet dat jij al weet waar ik het over heb. De volgende plaat die begon als een ruige trip-hop song, maar kreeg dankzij de remix van producer Boris Duclos een compleet nieuw leven op de internationale dansvloer. Het nummer groeide uit tot een van de grootste dance classics van de jaren 90 en wordt vandaag de dag nog steeds door DJ's over de hele wereld gedraaid. Ik heb het over Moloko met Sing It Back, hier zo bij A Night to Remember.

0: zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit

0: Deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. 0 O F Y.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat het land hiervoor een licentie krijgt. Lockheed Martin, de producent van de wapens, is volgens hem nog niet op de hoogte, maar dat gaat hij regelen. Volgens NAVO-baas Rutte is de toezegging een enorme doorbraak. President Zelensky kreeg tijdens de NAVO-top in Ankara ook een toezegging voor financiële steun ter waarde van 140 miljard euro. De Russische regering heeft de uitvoer van diesel verboden. Dit als reactie op de tekorten die zijn ontstaan door de luchtaanvallen van Oekraïne op belangrijke olieraffinaderijen. Vicepremier Novak maakte de maatregel vandaag bekend op de Russische tv. De verkoop van benzine en diesel in Rusland zelf was al beperkt en er staan elke dag lange files voor de tankstations. Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. 1 aanspreekpunt per gezin. Het plan moet binnen 3 jaar worden gerealiseerd. Het kabinet stelt er dit jaar 18 miljoen euro voor beschikbaar en volgend jaar nog eens 17 miljoen. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Onderzoeksinstituut Nivel leidt dit af uit gegevens van huisartsen. Het OM maakt eerder bekend Tata Steel strafrechtelijk te gaan vervolgen voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het kabinet zegt pas in september in te gaan op de mogelijke gevolgen voor de geplande subsidie van 2 miljard euro aan het bedrijf. Het weer, het is overal droog en de temperatuur ligt nog rond de 18, 19 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Er is kans op plaatselijk mist in het midden en zuiden van het land. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Plan voor veiligheid brommobielen en onderzoek voor groot onderhoud in de Benning. Mijn naam is Christine Elion. De vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland werken samen aan een plan om de veiligheid rond brommobielen aan te pakken. Een brommobiel is zo'n klein elektrisch autootje dat niet harder gaat dan 45 km per uur. Niet alleen de verkeersregels zijn onduidelijk, ook de verkeersborden zijn op meerdere plaatsen niet in orde. Brommobielen mogen niet op het fietspad en op dit moment is een bromfietsrijbewijs nog voldoende om ermee te mogen rijden. En in de Ouderkerkse wijk Benning wordt onderzoek gedaan naar de stand van de bodem en de verharding. Het onderzoek wordt uitgevoerd ter voorbereiding op het project Groot Onderhoud Benning. Tot vrijdag 24 juli zijn er tijdelijke stremmingen van zo'n 1 à 2 uur. Het verkeer op de Jan Benningweg kan altijd doorgaan en de straten blijven bereikbaar voor nood- en hulpdiensten. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website. jamfm.nl

0: Greetings, Massive. This is Meta from Meta and the Cornerstones. You are listening to A Night to Remember with MC DJ Raiden at...
1: Een nieuwe uur is begonnen hier zo bij Jam FM en we gaan weer verder met de muziek, de verhalen en de onderwerpen die soms net even verder gaan dan alleen een plaatje. Want muziek brengt herinneringen terug, maar gesprekken brengen soms ook herkenning. En iedereen maakt wel eens situaties mee waarin communicatie lastig wordt. Waarin iemand niet kijkt naar zijn eigen...

ik iets verkeerd gedaan? Terwijl het soms vooral gaat over hoe iemand anders met die verantwoordelijkheden omgaat. Maar voordat we daar later misschien nog even op terug gaan komen, eerst de muziek. Een artiest die bekend staat om zijn herkenbare elektronische sound, sterke grooves en een combinatie van jazz en funk. En funkensizers weet te bespelen. Ik heb het over niemand minder dan Paul Hardcastle met Don't Waste My Time.

0: eigenlijk mooi aansluit bij het onderwerp waar we het net even over hadden. Soms is tijd een van de mooiste en meest waardevolle dingen die we hebben. En de vraag is dan, besteed je die aan mensen en situaties die energie geven, of blijf je hangen in iets wat vooral energie kost? En over energie gesproken, de zomer doet ook meteen iets met mensen. Zodra de temperatuur stijgt, veranderen vaak de sfeer en het tempo. Terrassen lopen vaak voller en mensen zoeken elkaar meer op. En sociale batterijen lijkt bij de meeste mensen wat sneller op te laden. We hadden het al eerder over Horny van Mouse T en featuring Hot and Juicy en de zomerse vibe. En misschien komt het door de warmte, de langere avonden en het gevoel van vrijheid, waar mensen lijken in de zomer toch net wat opener, spezel en socialer te worden. En dat brengt ons bij een mooie volgende plaat. Want daar waar Mouse T het heel direct en met een knipoog bracht, gaat deze volgende track juist over de andere kant van aantrekkingskracht. Het gevoel van verlangen en de vraag of iemand echt iets voor jou kiest. Ik heb het over Chemise met She Can't Love You, hier zo bij Jam FM.
1: This is Jam FM.

0: gaat wat dat betreft. Waar het vandaan komt. Ja, dan heb je wel zoiets van, aha, zit dat zo? En ik zeg je al elke keer, achter elk nummer zit een heel mooi verhaaltje. En Chic and Love, dat is er even hoor, dat er echt wordt gezongen door haar over chemise. Van nee, ze houdt niet van jou zoals ik van jou heb gehouden. En dat is ook met heel veel nummers zo van Who's Getting It Now? En daar gaan we ook heen, want die heb ik wel ergens voor je staan. Dat is eigenlijk precies hetzelfde, maar dan de mannelijke versie. Ik zei dat tegen je van muziek, dat roept heel veel herinneringen op. Maar soms zijn het juist de kleine ontmoetingen van alledaags, om het zo te zeggen, die een verhaal opleverden. Vorige week op de terugweg van Kitty Kotti zat ik in de trein en raakte ik aan de praat met een leuk stel. Gewoon zo'n gesprek dat spontaan ontstaat. Hij was basketballer en zij, zijn vriendin, zei op een gegeven moment iets van ja, ik ken wel een van die voetballers, want het WK speelt natuurlijk nog steeds. En het was heel mooi hoe dat ging. Ja, ik ken er eentje, die ene met het knotje. En we hadden zoiets van, wie is dat dan? Het bleek over Haaland te gaan. Nou ja, en als je dan aan vrouwen gaat vragen, althans, begrijp me niet verkeerd. In dit geval was het deze dame, en ik heb het wel eens vaker gehoord, hoor. Van, hoe zit het eigenlijk als jullie naar voetbal kijken? Ja, Haaland, zegt ze. En haar vriend keek echt zo naar links van, is dat de enige die je kent? Ja, voor zover ik weet wel. En op dat moment had ik zoiets van, maar als jullie naar voetbal kijken, waar kijken jullie dan precies naar? En dat bleek, zoals ik al dacht, 24 man te zijn. En niet zozeer het voetbalspelletje, maar gewoon 24 heren op het veld. Zo kijken dames naar voetbal. Nee, Kevin, we hebben het niet over de scheidsrechters, gewoon de man op het veld. En eerlijk is eerlijk, ook dat beeld dat blijft hangen maar natuurlijk. Maar toen ontstond er natuurlijk weer een gesprek van, ja, kijk je als fan naar het spelletje, de tactiek of ook de spanning, de wedstrijd. Het werd in ieder geval een heel grappig gesprek. En op dat moment pakte ze haar telefoon en toen gebeurde er dit. Dat was ook zoiets grappigs. Ze kwam met iets aan van, ja, ik heb een bekende. Ze appen met elkaar, maar ze daten niet. Waar zit hem dat nou in? En dat ga ik nou aan deze vier voorleggen. Waar zit hem dat in? Ja, Kevin, heb je hem nog?
1: Ja, sorry, ja. Ik hoorde hem, ja.
0: Ja. Had je hem? Heb je hem? Ja, ja. Of ben je hem kwijt?
1: Nee, ik
0: want als het aan Bob ligt, dan hoort hij veel,
2: nee,
0: maar
2: ik
0: hij luistert dan niet.
2: Ik ben het alweer kwijt.
0: Ja, dat dacht ik al.
2: Ja. Maar, ja.
1: Ja, ik was heel even gestruikeld over
2: dat ja, jij, dat was hem.
3: Ik zal even helpen. Het ging over ze appen wel, maar ze deden.
1: Ja, nee, dat weet ik hoe je dat
2: nee,
1: doet.
2: Oh, nee, nee, dat noem je 24 of 22. Ja, nee. Daar haakte ik af.
1: Ja, wij haakten af dat jij het verkeerde aantal spelers op het veld noemde. Nee, maar dat noem je een situationship.
0: Een situationship?
1: Noem je een situationship.
0: Oh, vertel.
1: Dat betekent geen relationship, ja, maar het is wel een soort van situation, dus je hebt een situationship.
0: Is dat situation of shit?
1: Nee, sit.
0: To shit.
1: Ja, maar
0: dat kan ook nog, hè?
1: Situationship.
0: Bij jou klonk het al situation.
1: Nee, het is geen shit. Dat was op het eind, als het de fout loopt. Dat was een situationship.
0: Hij komt ermee weg.
2: Yeah.
1: Ja, dus, zo noem je dat.
0: En hoe noem jij dat, Bob?
2: En wat?
1: Ja, scharrelen.
0: Die is er helemaal niet
1: Bob
0: bij.
1: Is helemaal
0: die moet je gewoon helemaal niks vragen, blijkbaar
1: nee,
0: weer.
1: Nee, dat wanneer je nog wel met iemand in gesprek bent, maar het is geen relatie.
2: Nee, maar joh, lovers. Ik zit helemaal niet. Ik voel me net. Hoe moet ik dat zeggen?
0: Als je het weet, mag je terug.
2: Nou, ja.
1: Wisselen, Bob, waar het over voetbal.
0: Ja, precies.
1: Luister, afluiten, hè?
2: Ik ben er zo uit.
0: Ja, volgens mij gaat hij gaat dicht. Mag even, Kevin? Ja.
1: Nee, een situation. Ben je daar niet bekend met die term?
0: Ja, nou ja, jij zegt het.
1: Hoe noem jij dat dan?
0: Nou, ik noem niet ergens mee.
1: Nee, gaan we niet teruggrappen. Ja,
0: Oké, dan gooi ik er een H in. Situationship.
1: Nee.
0: Oh, de H mag ik er niet tussen
1: gooien. Nee, dat mag niet. Dat mag niet. Kom op, hoe noem je dit? Jij als jonge god? Hoe zit het in jouw...
0: Nee. Ik distancieer me wat dat betreft. Goed, hè? Kom ik er weer weg of niet?
1: Heel goed. Mij wel ervoor willen gooien, maar zelf teruggenomen, hè?
0: Maar zo moet dat af en toe, want anders komen we helemaal nergens.
3: Ja, want we hadden het eerder toch over mensen met wijze en zo. En niet bij iemand anders.
0: Met?
1: Wat?
0: Met wat?
3: Sorry. Laat maar.
1: Nee, dus kom maar.
0: Met wat?
3: Nee. Dit is gemeen.
0: Met wat?
3: Dit is gemeen. Eerder hadden we het over mensen die iets bij iemand anders neerleggen.
0: Ja, daar heb ik net over gehad. Ja,
1: inderdaad. Je hebt het over gehad. En nu kijk wat je doet.
0: Ja, precies.
1: Ik zou
0: het gaat weer nergens over. Kevin, als laatste had ik nog iets voor jou. Wat ze zegt dus in de trein van ze appen met elkaar, maar ze daten niet.
1: Ja.
0: Hoe zit dat? Weet je, wanneer wordt het interessant?
1: Oeh, kijk, dit is, kijk, ik word hier altijd bijgehaald als de love doctor.
0: Ja, precies dat.
1: Ik word er ongelooflijk mee.
0: Is dat zo?
1: Mijn vriendin luistert nu niet. Die is bij, die is bij het Avrotrosfeest op het plein. Dus,
0: ik hoop het voor je.
1: Nee, ja, hoe zit dat? Je kan toch leuk hebben met elkaar zonder dat het wat is? Of zie ik dat
0: helemaal niet? Nee, je bent in die beginfase en dan wordt er heel veel geappt. Maar daar komen ze helemaal niet toe tot een daadwerkelijke date.
1: Dat vind ik heel gek. Dat heb ik nooit meegemaakt.
0: Nee?
1: Nee, dat vind ik een beetje, hoe noem je dat? Cold feet. Ja, dat je wel wil happen, maar als het echt wordt, dan ga je af.
0: Ja, precies.
1: Afhouden.
0: Dan wordt het een beetje langzaam allemaal. Ja,
1: daar hang niet zo van. Okay. Bij mij is het dan wel snel klaar.
0: Mm.
1: Was het snel klaar, want ik ga natuurlijk samenwonen met mijn prachtige vriendin.
0: Oh, dat zegt hij. Dat vind ik zo mooi dat hij dat zegt. Hè? Want ik weet zeker dat je anders gekild wordt. Ja. Dankjewel, Kevin, voor deze wijsheid. Ik denk dat de mensen thuis ook heel erg blij zullen zijn. En natuurlijk ook. Bracht Bob iets bij of bracht hij helemaal niks bij? Ik heb helemaal niet gehoord. Het zal wel. Laten we in ieder geval doorgaan, maar do it any way you wanna. Ja, het komt allemaal terug waar we het over hebben. En ik zeg het je elke keer. Achter elk nummer zit een mooi verhaal. En dan kun je dit daarbij aansluiten. Laat dat in ieder geval voorop staan hier zo bij Jam FM.
4: Jam, jam,
3: Jam FM.
0: Ik neem je lekker mee terug, hoor. Naar die heerlijke wijde pijpen. En goede muziek natuurlijk hier zo bij Jam FM. Do it any way you wanna. En deze is voor jou. People's Choice.

0: leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat het land hiervoor een licentie krijgt. De Russische regering heeft de uitvoer van diesel verboden. Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Het weer, het is overal droog en de temperatuur ligt nog rond de 18, 19 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Er is kans op plaatselijk mist in het midden en zuiden van het land. Morgen zonnig en warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
0: Meer dan 230 Amstelveense woningen aardgasvrij en campagne tegen barbecue-overlast. Mijn naam is Christine Elion. In de Amstelveense wijk Bankras zijn meer dan 230 woningen van het gas afgehaald. De woningen worden voortaan verwarmd door het warmtenet van Eneco. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Warm Amstelveen, een samenwerking van verschillende partijen en de gemeente. In totaal worden er ruim 700 woningen verduurzaamd. De bewoners koken voortaan ook elektrisch. En het recreatieschap Groengebied Amsteland is gestart met de campagne Barbecuen ja, barbecuen nee. Het is een actie om bezoekers van de Gaasperplas en de Oude Kerkenplas op te roepen om het schoon, veilig en prettig te houden voor iedereen. Er hangen banners bij de ingangen, boswachters delen flyers uit en gaan met bezoekers in gesprek. Het advies is om een barbecue van minstens 30 centimeter hoog te gebruiken. Bovendien zijn er verschillende afvalbakken voor klein afval, vuilniszakken en kolen. Dit is de schuld van Bob. Ah, tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM. Of lees je op onze website jamfm.nl. Oh, en nu doe ik het zelf ook. Ik wijs naar anderen. Ha, ik was het zelf.
4: Alsjeblieft heel even over hebben. Alsjeblieft, nee. Ik wil het heel even hebben over de prachtige slogan van de recreatieschap.
5: Moment.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
4: Ja, sorry, dat is ongelooflijk zitten te giechelen hier als kinderen. Maar we hebben het vorige half uur al enorm gehad over de Groengebied Amsterdam quote met de campagne barbecuen ja, barbeknoeien nee. Is toch misschien wel de allerslechtste slogan die ik ooit gehoord heb. Hoe kan dit? Hoe kan je dit uitbrengen als slogan? Het klinkt toch niet?
0: Nou ja, je begrijpt op zich, kijk.
4: De boodschap is hartstikke goed, maar barbecuen ja, barbecuen nee.
0: Ja, kijk, je vestigt er wel de aandacht mee op je. Dat moet gezegd.
6: Ja, dat de aandacht erop is gevestigd is wel duidelijk nu.
0: Ja. Nee, zonder meer. Ik moet toegeven, ik vond het in een wereldje. Maar sowieso hierover, ja, je kunt het niet weglaten.
5: Tijd om naar de poffertjeskraam te gaan, want ik hoor hier 3 knoeiers. En dat gaat wel lekker hoor, zo als ik het deed. Kan er iemand gaan bestellen misschien?

de achtergrond giechelen. En Kevin die piste zo wat in zijn broek. En dat gebeurt hier natuurlijk ook. Maar ja, dan krijgen we weer klachten bij de buren als we van die overstromingen krijgen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling tijdens mijn show. En je zal het altijd zien, dit soort dingen gebeuren altijd bij mijn show. Want hier is het gezellig en dan, ik ga ze toch een keertje echt... Nou ja, ik zal niks zeggen. We zijn aangekomen bij het laatste half uur van deze 2 uur durende muzikale reis. 2 uur lang hebben we weer herinneringen opgehaald. Nieuwe verhalen gedeeld en vooral heel veel mooie muziek kunnen laten horen. Van deze poetsbakkers, om het zo te zeggen. En zoals altijd zit de kracht in een avond als deze. En niet alleen in de platen, maar ook gewoon in de momenten ertussen zoals we hier nu meemaken. De ontmoetingen en de gesprekken en de kleine dingen die soms ineens een heel mooi verhaal worden. Zo komen we straks ook even terug op het verhaal uit de trein na Kitty Kotti. En spontaan gesprek dat begon met sport, maar uiteindelijk ging over mensenkeuzes maken. En hoe verschillend we soms naar dezelfde situaties kijken. Maar eerst blijven we nog even in de muziek. We gaan zo dadelijk verder met een track uit de rijke soul- en funk-traditie van de jaren 80. Ik heb het over Chains. Die stond toen bekend om hun elegante mix van disco-funk en hun elektronische invloeden. Voor deze plaat werkte de groep samen met zangeres Tanya Willibor. En die met haar warme stem precies de sfeer toevoegt. Die zo kenmerkend is voor de sound van Chains. Hier is Chains featuring Tanya Willibor en Embrace Me Right Now. Hier zo bij A Night to Remember.

Dat zou maar kunnen hoor. Misschien ligt het aan de temperatuur. Maar je merkt dat de zomer iets doet met de mensen en ook hier in de studio. En dan, Kevin zei het zojuist al, de meest warrige ooit. Nou ja, dat zou zomaar kunnen, Kevin. En dan zeg ik laat.

vaker buiten zijn, lijkt het er toch wel iets dat aan het veranderen is. Mensen zoeken elkaar meer op, mensen maken het makkelijker een praatje en misschien staat het hart ook net iets meer open. We hadden het al eerder over Horny van Mouse T featuring Hot and Juicy. Een plaat met een flinke dosis funk, humor, flirt. En eigenlijk zit daar een hele mooie overeenkomst in met de volgende track. Want uiteindelijk gaan veel van de mooiste soul- en funkplaten over hetzelfde onderwerp. Aantrekkingskracht, verlangen en het gevoel dat iemand iets bijzonders bij je losmaakt. En alleen waar Mouse T het met een knipoog en een flinke beat brengt, doet deze volgende artiest het met stijl, een diepe stem, bijna net als die van Bob, en pure romantiek. Maar of hij dat heeft, dat weet ik niet. Een nummer dat inmiddels bijna 50 jaar oud is en dat is al iets ouder dan Bob is en nog op de meeste feesten wordt gedraaid. Ja, Kevin, jij was ook nog vloeibaar en bruiloften en soulavonden wordt gedraaid. Ik heb het over niemand minder dan Barry White met You're the First, the Last, My Everything and Hereby a Night to Remember. En als dat voor jou gezongen wordt op een avond als dit, dan weet ik zeker dat ook bij jou het vuurwerk eerder gaat ontsteken.

0: Met You're the First, the Last en My Everything Is Here by A Night to Remember. Een nummer dat laat horen waarom soul zo krachtig is. Het gaat niet alleen om de stem of de muziek, maar ook om het gevoel dat mensen herkennen. Liefde, herinneringen en momenten die je bijblijven. En zeker de show van vanavond. En als we terugkijken naar deze avond, hebben we eigenlijk een hele mooie muzikale reis gemaakt. We zijn er nog niet, maar van de grote funk en Earth, Wind & Fire via de breakdance-energie van Ollie en Jerry, de zomerse vibe van Caravan en de elektronische soul van Paul Hardcastle, tot verhalen over verbinding, keuzes maken en de mensen die we onderweg tegenkomen. En dat brengt ons bij een van de laatste platen. Ik kijk nog even, het is kwart voor tien, dus dat wordt hem nog wel even. We gaan zo dadelijk terug naar de vroege jaren 80, een periode waarin elektronische muziek, hiphop en electro nog steeds met elkaar hun eigen gezicht hebben gekregen. Nieuwe geluiden ontstonden met synthesizers, drumcomputers en artiesten als Planet Patrol hielpen mee om die nieuwe beweging vorm te geven. En de titel zegt het eigenlijk ook al, het is iets heel moois. En de titel zegt, Play at Your Own Risk. En als jij een van die mensen bent die in die tijd wel heeft gebodypopt, en ik kijk even naar Kevin, nee, dat doet hij vanavond zeker. Nou, hij weet dat deze voorbij gaat komen, zoals de oldschoolers dat zo dadelijk ook gaan doen. In de muziek, maar ook in het leven, gaat het vaak om keuzes maken. Je eigen ritme volgen en je eigen weg vinden. En soms gewoon durven te proberen. Ik heb hem voor je meegedaan, Omar. Here is Planet Patrol met Play at Your Own Risk. Welkom bij A Night to Remember.
1: The ultimate old and new school mix. Jam FM.

I do remember het verhaal wat de meesten willen weten. Niet alleen verbinding door muziek, maar vooral verbinding tussen mensen. En de avond begon met de kracht van muziek die generaties zeker samenbrengt. Ik heb het over Earth, Wind & Fire, waar we mee begonnen. In the Stone, de basic samenkomen van energie. Een groep mensen die echt één gevoel creëert. All in Jeremy, there's no stopping us. Caravan the Funk is gonna get you plezier. Zomer loslaten en genieten. Paul Hardcastle, don't waste my time. Tijdkeuzes, waar besteed je energie aan? Chemise, She Can Love You, liefde en de vraag of gevoelens echt van twee kanten komen. En Changed, Embrace Me Right, het moment pakken, openstaan voor contact. Barry White, You're the First, the Last, My Everything, de ultieme uiting van waardering voor iemand die belangrijk voor je is. En natuurlijk nu ook Planet Patrol met Play at Your Own Risk. Je eigen pad

0: dat gaat zijn. Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
12: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
12: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
13: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
14: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
15: Vakbonden FNV en Nu 91 roepen ziekenhuizen in Nederland op om hun verpleegkundigen een hogere vergoeding voor oproepdiensten te gaan betalen. Gisteren veroordeelde een rechter het Deventer ziekenhuis tot het met terugwerkende kracht uitbetalen van de hogere vergoeding aan 9 verpleegkundigen. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam verloor vorige week een soortgelijke zaak. Een foto van een Palestijnse gevangene die half naakt vastgebonden op een bed ligt, heeft tot grote verontwaardiging geleid. De foto is door een Israëlische militair op Instagram gezet en toen door een Palestijnse activist doorgeplaatst op X. Volgens mensenrechtenorganisaties toont de foto aan dat Israël gevangenen martelt. Wie de gevangene is, is nog niet bekend, wel de locatie en de betrokken militairen. Aldus het Israëlische leger dat zegt de zaak te onderzoeken. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat het land hiervoor een licentie krijgt. Lockheed Martin, de producent van de wapens, is volgens hem nog niet op de hoogte, maar dat gaat hij regelen. Volgens NAVO-baas Rutte is de toezegging een enorme doorbraak. President Zelensky kreeg tijdens de NAVO-top in Ankara ook een toezegging voor financiële steun ter waarde van 140 miljard euro. De Russische regering heeft de uitvoer van diesel verboden. Dit als reactie op de tekorten die zijn ontstaan door de luchtaanvallen van Oekraïne op belangrijke olieraffinaderijen. Vicepremier Novak maakte de maatregel vandaag bekend op de Russische tv. De verkoop van benzine en diesel in Rusland zelf was al beperkt en er staan elke dag lange files voor de tankstations. Het weer, het is overal droog en de temperatuur ligt nog rond de 18, 19 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Er is kans op plaatselijk mist in het midden en zuiden van het land. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.

0: FM.
1: 10:06 hier in Groot Amsterdam, Jam FM. Welkom bij de Soul of Amsterdam. Geen voetbal vanavond, dus geen excuus om eigenlijk niet te luisteren naar ons. Geweldige nieuwe muziek vandaag. Leuke reissues, maar ook gewoon spliksplinternieuwe import. Of moet ik zeggen, spliksplinternieuwe download. Dat is een beetje wat het is tegenwoordig. Terug naar de jaren 80. Dit zijn de heren van High Level. En die dansen in het mijnenveld. Dit is de Chess Summers Remix.

Geweldige remix van Chaz Summers. Eye Level hoor je. En Minefield. De track is bijna volledig opnieuw ingespeeld. Hele nieuwe bassline erop.

0: Space Out Crew, maar eerst deze.
1: We nemen je mee naar de catacomben van The Soul of Amsterdam. Iedere woensdagavond vanaf 10 uur. Met Andreas en Johan.
0: Spaced Out Crew, featuring Ghost Tape. Dit is echt spliksplinternieuw. Together, een nieuwe track.

Don't mess with my party breaks. Een plaat waar ik zelf heel erg mee bezig geweest ben de afgelopen weken. Is deze. Een 1-2'tje met Save the Robots. Dit is de Save the Robots en de Johan Titsing remix van, jawel, Lillo Thomas. Settle Down. Krijgt een 2026 jasje. Met de goedkeuring van de originele schrijvers van de track. Paul Lawrence Jones en Timmy Allen, je weet wel, van Change. Lillo gaf thumbs up. Hij vond de remix geweldig. En vroeg meteen om de master. Want dan kan hij hem gebruiken voor optredens. Exclusief hier op de Soul.

Well, Thomas, Settle Down. De 2026 Save the Robots, Johan Titsing Remix. Het was even een klein rondje Europa. We starten in Londen met Chaz Summers. En High Levels Minefield in de 2026 Remix. Van daaruit gingen we naar Genève. Naar de Space Out Crew en Ghost Tape. Daarna naar Duitsland, naar Royal Funk. En nu gaan we naar Finland. Dit is Misha en Nefertiti Avani. Tijd voor een vacation. Oftewel op vakantie met je beste vrienden.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Vakbonden FNV en Nu 91 roepen ziekenhuizen in Nederland op om hun verpleegkundigen een hogere vergoeding voor oproepdiensten te gaan betalen. Een foto van een Palestijnse gevangene die halfnaakt vastgebonden op een bed ligt, heeft tot grote verontwaardiging geleid. Volgens mensenrechtenorganisaties toont de foto aan dat Israël gevangenen martelt. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat het land hiervoor een licentie krijgt. De Russische regering heeft de uitvoer van diesel verboden. Het weer, het is overal droog en de temperatuur ligt nog rond de 18, 19 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Er is kans op plaatselijk mist in het midden en zuiden van het land. Morgen zonnig en warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Werk aan fiets- en voetpad van de Madeweg. Mijn naam is Emilie van Steen. Langs de Van der Madeweg in Duivendrecht wordt gewerkt aan de vernieuwing van het fiets- en voetpad. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 13 juli. Het gaat om het deel aan de zuidkant van de weg ter hoogte van de Kruidenbuurt. Naast het opknappen van het fiets- en voetpad worden ook inspectieputten op de juiste hoogte gebracht. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen langs het werkterrein, al kunnen tijdelijke routewijzigingen nodig zijn. Ook kunnen de werkzaamheden geluidsoverlast veroorzaken. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

Welkom terug hier bij de Soul of Amsterdam. Dank aan Johan Tissing voor de afgelopen 30 minuten. De meester George Duke. Dookie Stick. Uit 1984. Uit de oude doos, jawel. And gotta get back to love. Veel nieuwe muziek en daar beginnen we eigenlijk dit blokje mee. Napoli Underground. Featuring Joe Barcello. And it's a rainy day. Nou, vandaag niet. En morgen ook niet. We hebben een wereldprimeur straks. De nieuwe Gwendolyn Harrell.

prachtig Back to Back. Hoorde je Napoleon Underground. En Rainy Day. En zo net Felice Tillman. En Never Brand New. Met dank aan Roger Williams in the UK for putting me onto this track. En we gaan door met nieuwe muziek, althans. Iets uit 1992 in een nieuw jasje. Dit is de Dr. Packer remix van The Influences. Kleine hit, bescheiden hit van Sweetest Things. Voor het album Good For We.

Exclusief hier op Jam FM. The Influence, Sweeter Things. Dit is de Dr. Packer remix. Unreleased. En we gaan door met nog meer exclusieve muziek. Dit is de world premiere van Gwendolyn Harrell. Love Me Again van het Soul of Amsterdam record label. Binnenkort verkrijgbaar. Maar vooralsnog hier alleen te horen op Jam FM 104.9.

Voor de vierde week op een rij draaien we MJ Soul. Dat was 3 weken. Ach, hij is gewoon goed. Don't You Ever Stop. Nederlandse productie.

0: Anna Robinson. En Show Me. Het is tijd voor Johan, maar eerst het nieuws.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Eerder op de dag sprak hij na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. Het Amerikaanse congres moet het besluit van Trump nog beoordelen. Bij een ongeluk op de N31 bij Leeuwarden zijn woensdagavond 2 personen gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak kantelde hun bestelwagen tijdens het rijden en kwam op de vangrail in de middenberm terecht. De weg raakte bezaaid met spullen uit de auto en een passerend busje liep schade op. De gewonden uit de bestelwagen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vakbonden FNV en Nu 91 roepen ziekenhuizen in Nederland op om hun verpleegkundigen een hogere vergoeding voor oproepdiensten te gaan betalen. Gisteren veroordeelde een rechter het Deventer ziekenhuis tot het met terugwerkende kracht uitbetalen van de hogere vergoeding aan 9 verpleegkundigen. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam verloor vorige week een soortgelijke zaak. Een foto van een Palestijnse gevangene die half naakt vastgebonden op een bed ligt, heeft tot grote verontwaardiging geleid. De foto is door een Israëlische militair op Instagram gezet en toen door een Palestijnse activist doorgeplaatst op X. Volgens mensenrechtenorganisaties toont de foto aan dat Israël gevangenen martelt. Wie de gevangene is, is nog niet bekend, wel de locatie en de betrokken militairen. Aldus het Israëlische leger dat zegt de zaak te onderzoeken. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.

3 minuten over 11. Welkom bij de Soul of Amsterdam. Dit is de Dance Band, oftewel de Danceable Jazz Band. En, jawel, de Soulful House remix van Let It Whip. Shout out to partner in crime, Robbie Dunn. De Soul of Amsterdam. Ja, wij draaien heel veel muziek. Oude muziek in een nieuw jasje. We maken de 2026 Dancefloor ready. Straks geweldige nieuwe muziek van Diamond Ortiz.

beleving in de hoofdstad. Amsterdam, een wereldstad. Maar bovenal een muzikale stad. En dat bewijst de Soul of Amsterdam. Met Dance Radio.

Geweldige nieuwe plaat van de UK Ladies. Ze noemen zich Flo en Don't Break Her Heart. Otherwise, I Break Your Face. Wat een lyrics. Daarvoor de nieuwe Eternal featuring Diamond Ortiz. Fine Young Tender.

wordt gewoon meegezongen hier in de studio. Dat kan natuurlijk. Carol Douglas. I got you where I want you. Dit is de laatste van Chris Brown. Niet zomaar een Chris Brown. It's the remix, baby. Sensational. DJ.

Chris Brown, Sensational, in de DJ Soulchild remix. Binnenkort hebben we het nieuwe album van DJ Soulchild, getiteld Sunflowers. Daar is hij 2 jaar mee bezig geweest, dus we zijn erg benieuwd wat daarop staat. We reizen af naar Los Angeles. Daar woont vriendin van de show, Michi Guerrero. Dit is de Mind Sign Remix van haar Mammy.

Ze heeft een paar albums gemaakt in de jaren 80 en 90. Dit is 1991. Speechless. De vrouw van Will Downing, singer-songwriter Audrey Wheeler. En daarvoor uit 1986 Keith Patrick met A Night to Remember, maar dan zonder MC DJ Raiden. Tijd voor nieuwe muziek. Dit is Julia, samen met Jakeem Joyner. En het is nieuw.

0: uit Engeland, Vanessa Simon. En een cover van Don Blackman, Holding You. Je kent het vast wel. If not, let it be your first time. We gaan terug in de tijd. En dat doen we. Het Margie Joseph, 1984. We duiken in de archieven van de Soul of Amsterdam. Dit is goed.
1: Hey baby. You wanna fly with me? Are you ready?

En daar is het er eigenlijk wel een beetje bekend van. De Electric Boogaloo. Ja, en hoe heette die andere ook alweer? Break In, There's No Stopping Us. Ja, inderdaad, die ja. Ollie and Jerry uit 1984 misschien wel. De minst bekende Electric Boogaloo. Van de film met de gelijknamige naam. Daarvoor Margie Joseph. And are you ready for the night? Nou, the night zit er alweer op. Daar, ja, het zit er alweer op. Ja, kijk naar de klok, inderdaad. De laatste platen maar. We blijven in de jaren 80. Namens Johan Titsing en mezelf, dank voor het luisteren. We zijn er uiteraard volgende week weer.

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws. Quiet storm.
3: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet Storm.

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan 30 miljard dollar investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde 53.000 euro contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, van Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde